0: hebben op dit moment. Heel, ook veel van die corruptie en dergelijke. Ja. Ja? En Babiš is dus zo'n figuur uit het verleden, Man of All Seasons, hè, die dus oligarch geworden is.
1: Populist.
0: Nee, oligarch. Ja, ja, ja, en populist. Maar, nou ja, maar populisme doet het overal goed, hè, in Europa.
1: Ja, ja. Hij is exponent ervan. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, ja. Oké. Okay. Laten we dus gewoon afsluiten.
2: Heel dat is goed. Ja. Dank je wel, Fred.
0: Zeg, en de verbinding klonk goed deze keer?
2: Ja, ja. Nu nog altijd trouwens.
1: Nog altijd, ja.
0: Nee, maar we hadden daar problemen mee. Hè,
2: dus. Ja, ja, die zijn opgelost. Ik heb de oorzaak gevonden.
0: Nee, allemaal dankzij jou, Jan. Ja, oké.
1: Okay. Okay.
0: Ciao.
1: Bedankt.
0: Ja,
1: dag.
2: Zo, dan traag naar de baard.
1: Dat gaat niet traag in Praag. Ja. Nee, het aan zich is natuurlijk wel interessant, maar Fred moet dan een heel brede uitleg geven, maar hij is ook altijd wel interessant. Dus,
2: dat is ook interessant om te weten.
1: Ja.
2: Een hoop informatie had ik al eens gehoord, maar ja, ik de luisteraar nog niet.
3: Ja. Ik was eigenlijk nog wel benieuwd naar die Babiš eigenlijk, mm-hmm. Wat dat rechtspopulisme dan inhoudt daar in Tsjechië. Mm-hmm. Maar goed.
1: Ja, dat is ons opzoekbaar natuurlijk. Ja.
2: Ik dacht Arnold Schoenberg.
1: Ja, fantastisch.
2: Een dodecafonist. ik heb hier 15 gedichten uit Das Buch der Hängenden Gärten.
3: En wie schreef die gedichten?
2: Stefan George. Kijk. Of George. George.
3: Georg.
2: Georg.
1: Ja, doe jij het op de Duits?
3: Tsjechisch ook nog even.
1: Ja.
2: Jullie willen gewoon luisteren, of hè?
1: Zeker.
2: Ja. Maar dat is ook door datzelfde madameke Julie Kaufman gezongen.
1: Ja, met die heel frisse, mooie stem.
2: Oh. Okay.

0: De Schönberg.
1: Ja, klinkt zo wel ingewikkeld, dat je denkt.
0: Ja, die gebruikt een 12-tonen stelsel.
1: Ah.
2: Schönberg, nu hebben we het niet over het vorige, maar over wat komen gaat.
0: Ja, nee, over wat we juist hebben gehoord.
1: Okay. Ja, want ik zei, dat klinkt wel ingewikkeld, vind ik.
2: Ja,
1: zo,
2: ja, just.
1: Zo dat je denkt van, oh, wat gebeurt er allemaal? Het springt van hier naar daar.
0: Ja, 12-tonen is heel raar als je dat zo niet gewend bent, omdat dat een heel andere structuur is. Dat klinkt dat soms vrij abstract, lukraak en zo.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Als je daar vaker in begint te luisteren, dan begin je dat op te nemen in je en dan begin je daar inderdaad
2: patronen
0: echt
2: te kunnen.
0: Ja, dan wordt dat terug muzikaal.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus, want die heeft inderdaad het klassieke tonale muziek ook achter zich gelaten en een heel meticuleus systeem uitgebouwd, waarbij de alle 12 tonen gebruikt worden, maar niet alleen alle 12 tonen, dat zijn elke keer series waarin dat effectief in elke serie die 12 tonen gebruikt worden, vaak maar één keer, die dan in bepaalde variaties, die dan ook volgens bepaalde patronen lopen.
1: Hmm.
2: Mag ik het even opnoemen dat ik hier opgezocht heb? Blijkbaar, om variatie te creëren mag de componist de reeks op 4 manieren gebruiken. Het origineel, dat is de basisreeks. 2, de kreeftgang, de reeks van achter naar voren gespeeld. 3, de omkering. Alle intervallen worden gespiegeld. Als de melodie normaal omhoog gaat, gaat hij nu in dezelfde mate omlaag. En 4, de kreeftomkering, de omgekeerde reeks achterstevoren gespeeld. Elk van deze 4 varianten kan vervolgens ook nog eens worden getransponeerd. Hoger of lager op de toonladder worden gezet.
0: Nou, ja. Okay. En dat is nu maar het begin. Dat is in hele boeken. Schönberg, dat is een specialisatie op zich.
1: Zijn dat dan, wat hij net voorlas, ook een soort vorm? Zijn dat een soort van instructies voor te componeren ook?
0: Ja, ja, ja, dus eigenlijk, ja, ja. Die was eigenlijk bezig met muziek op een heel andere structuur te zetten eigenlijk. In plaats van altijd die tonale dingen van doorregen. Ja. Mi, groot, klein en zo verder. Ja. Waar er 7 noten in zitten. We gebruiken ze allemaal.
2: De Westerse harmonie eigenlijk een beetje op zijn kop zetten. En die helemaal...
0: Zelfs niet op zijn kop zetten. Echt gewoon zoeken naar een volledig nieuw systeem waar alle 12 noten gebruikt werden. En waar dat toch muzikaal klonk. En Niele Kraak, wat dat heel moeilijk is. Want in zijn tijd werd echt... Mensen dachten, wat is dat voor een...
2: Ja, ja.
0: Maar die heeft er echt aan het zoeken. Want die wist van, je kunt al die 12 noten gebruiken. Maar die merken ook, als ik gewoon de hele tijd al die 12 noten gebruik, dan vind ik als mens daar precies geen structuur meer in.
1: Nee.
0: Dus begint hij er eigenlijk beperkingen in te steken. Een beetje zoals een spel eigenlijk bijna.
1: Ja.
0: Met spelregels.
2: Ja, ja, ja.
0: En hij heeft er ook op een gegeven moment de reputatie van gekregen dat hij al heel streng was, maar in werkelijkheid, zijn spelregels waren inderdaad heel strikt geschreven, maar bij de uitvoering van de spelregels mocht hij gerust afwijken voor... dat deed hij zelf constant, om de muziek muzikaler te houden. Het is niet dat het...
1: Weet jij hoe hij daar tot gekomen is? Heeft hij daarvoor wel de, zeg maar, meer de klassieke manier van componeren toegepast? Of?
0: Dat zou ik eigenlijk eens moeten reversen.
1: Okay.
0: Ik zeg, Schönberg is een hoofdstuk apart.
1: Okay.
0: Ik denk, als we daar diep op in moeten gaan, dan hebben we dat beter...
1: Prima.
0: Even goed voorbereiden.
1: Ja, goed plan.
0: Schumann?
1: Ja.
2: Zeker weten.
0: Schumann schreef dus ook bladmuziek, die vaak gezongen werd in de huiskamer van de meer gegoede burgerij natuurlijk. En dan hebben we hier een Mona Burman, en die heeft een hele opname gemaakt waarin hij die dingen zingt zoals die in de tijd moet geklonken hebben als de meisjes en vrouwen dat thuis zongen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus de echt letterlijke kamermuziek eigenlijk.
0: Ja, de huiskamermuziek inderdaad.
1: Is dat een recente, is dat een recente opname?
0: Ik denk enkele weken terug uitgegeven.
1: Oh, zo recent.
0: Ik kan wel eens kijken. Wat zit het altijd in? 8 juni.
1: Ah, kijk, dat is hyper recent.
0: Ja, dat is echt cool.
1: Dat
2: is eigenlijk mooi, want we hadden vorige keer een soort... Was het chronologisch, hè? Onze vorige uitzending van Stemmen. Dus we eindigen eigenlijk met iets extreem recent dan.
0: Ja.
2: Toch in uitvoering. Ja.
0: En Schumann, het is echt wel de romantische ziel. Hè. Dus dat gaat wel... Of zoals luisteren.
2: En ik kan nog even, want wie Schumann zegt Clara Schumann natuurlijk, is daar ergens iets, want je spreekt over vrouwen die zingen thuis. Heeft er een link ergens, of lijkt het...
0: Clara Schumann was vooral een pianist. Ik heb eigenlijk nooit niet gehoord dat die zong. Dat wil niet wil zeggen dat ze niet zong, want vooral ja, ze componeerde. Ja. Alle twee, dus ik kan me wel voorstellen dat er wel eens iets gezongen werd.
2: Ja.
0: Maar daar heb ik eigenlijk geen... Ik voel niet te weten van dat er...
2: Geen rechtstreeks verbinding. Oké. Showman. Showman.
0: Eens kijken, hè. Oh, de Tragodie opus 64.
1: Boeiende lichaamshouding heeft Jan nu. Ik zou willen dat jullie het konden zien, luisteraar.

0: De Schumann.
1: Schumann, door Mona Birman.
0: Ook eigenlijk meteen herkenbaar, denk ik. Hè. Die Schumann, die integriteit, die intimiteit van liederen, altijd een beetje een verraad mee. Maar het was ook een bijzonder recente opname, hè. Vertelde ons net.
1: Ja.
0: 8 juni.
1: Ja, uitgekomen. Ja. Ik weet niet wat de opname van die dingen is, maar inderdaad, 8 juni.
2: Ja. 7 juni, hè, de opname. 7 juni, dat opname, kan goed zijn, 8 juni uitbrengen. Ja.
0: Een beetje rap gewoon, hè.
2: Oké, we zijn er bijna. Nog 10 minuten. Wat gaan
1: wil
2: we
1: je
2: doen?
1: Genoeg Schumann horen? Ik kan een beetje depressie laten horen.
2: Ik wel, maar ja, misschien Schumann, heeft Koen helemaal geen zin
0: mooi,
2: meer.
0: Mooi om
1: de Frauenlieben und Leben.
2: Ja, Frauenlieben und Leben. Bitte.
1: Oké.
2: Bitte gerne.

tranquila. Era pas maar een paradijsje. Mijn plaats van de pikant. Chocolate to me, New England, baby, next.

0: Ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli, namelijk in de Tour.
1: Ja, we moeten hier nog even 30 jaar. Moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
1: 30 jaar bestaan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
1: Foefer, de all-girl punkband.
0: Ja.
1: Met Plastic en Taboe. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen. Plezant werk. 30 jaar amusementsbedrijf. Feestje in de Noord, zeker erbij zijn.

0: wanna see freaks, listen to the freak show.
1: Morgen 23 juni speelt de Separatist Party een concert in Pilaar. Voor de luisteraar op leeftijd, ook wel gekend als VUB Cultuurcafé in Brussel. Separatist Party is Mike Reed, Bichin Bagas, Ben Lamar Gay en Marvin Tate. En ze spelen het laatste concert van het seizoen voor Oorstof. Morgen dus in Pilaar, vandaag mixen we een aantal geassocieerde tracks. Starten doen we met Ben Lamar Gay. Welkom bij Freaksy.

out. Show me out. Blow me up.

0: bitch. Terms of endearment. She was one of us.
1: Het eerste uur van Freakscene ging naar de Separatist Party. Mike Reed, Wichin Bachas, Marvin Tate en Ben Lamar Gay. Je hoort dus ook nog tracks uit Bachasilators, Double AP van Wichin Bachas en uit Open Arms to Open Us. En één nummer van Sandra uit Crystal Spears, hoorde u het titelnummer. De Separatist Party speelt morgen dinsdag 23 juni een concert in Pilar. Dat is het VB Cultuurcafé van voorheen Pilar in Brussel, de Separatist Party. Een relatief nieuwe band is Full Size. Band van Ashley Burroughs, Dustin Burroughs, Bill Nace en Eva Killinger. De OP uit op Open Mouth en Three Lobed Recordings is getiteld Play the Song. Het is Full Size Play the Song.

Als afsluit heb ik een van de... Ah nee, ga ik eerst over de hedendaagse... of contemporary folk geneeskunde van Loke vertellen. Je ziet eigenlijk... Dit is allemaal wereldwijd. Waar dat er eigenlijk remedies worden voorzien voor AIDS. Je hebt onderwerpen over cardiologie, fytotherapie. Dus wat ik eerder zei, al die wormsoorten, fungi, diseases en dergelijke. Zo heb je dus voor het immuunsysteem te bevorderen, voor je bloedspiegel te reguleren. Je hebt cardiovasculaire ziektes die daar tegen helpen, tegen kanker. Ja, misschien moet ik die van kanker doen. Is ook wel goed. Je hebt stress en vermoeidheid en veroudering. Waarom dat helpt.

Jason Adasevich Sunrooms. Met Nate McBride op bas, Jason Adasevich vibrafoon en Mike Reed op drums. En deze Mike Reed kan u samen met zijn Separatist Party featuring Ben Lamar Gay, Bitchin Bias en Marvin Tate gaan bekijken en luisteren op 17 juni. Dat is nu woensdag in de studio in Antwerpen. Of als u dan verhinderd bent, kan u ook naar Brussel, naar de Pillar. 23 juni is dat Mike Reed's Separatist Party. Hier dus met Jason Adasevich Sunrooms, Warm Valley en High Touch. Nog meer concertnieuws nu donderdag in de Blikfabriek in Hoboken. Shydock.

Shydock. Uit Be Always in Bloom, zijn eerste plaat op het Rotkat label. En uit zijn nieuwe plaat Classic Rock Bottom Move was het titeltrack Classic Rock Bottom Move. Eveneens verschenen bij het Rotkat label. Nu donderdag dus in de blikfabriek Shydock. Joshua Redman en Brett Meldau in Walked But.

Het Stan Tracy trio Boba. Dat vonden we terug op een compilatie-cd, I Had the Craziest Dreams, Modern Jazz and Hard Bop in Postwar London, het volume 3, Stan Tracy trio Boba. Hetzelfde reeks, maar het volume 2, Dizzy Reese Quintet, Sweet and Lovely.

quintet van trompetist Dizzy Reese, Sweet and Lovely. Uit Modern Jazz en Hard Bop in Postwar London uit volume 2. We gaan nog naar een nummer uit volume 1. De Jazz 5 featuring Vic Ash en Harry Klein. En luisteraar vroeg waar die dingen verschenen zijn. En dat is bij Death Is Not The End. Een platenlabel uit Londen. En ze hebben ook een radioshow bij onze collega's van NTS in Londen. The Jazz 5 featuring Vic Ash en Harry Klein. Hootin.

Shake Keen Quintet Morning Blue. Laatste nummer komt van het Netherlands Wind Ensemble. Muziek van Iva Bitova, Dance of the Vampires. Veel plezier met Wingfie en we zijn er terug binnen 2 weken.

0: Zo.
1: Tot een volgende na de nachtshift. Fijn ontbijten met dit.
0: Bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Tot vanavond. Shaman. Stone cold.
2: Live radio van het Central.

0: Goedemorgen. Radio Centraal, verdomme. Ik wou dat ik hier niet was. Maar gelukkig is Bruno hier ook.
1: Goedemorgen, Mr. Montenegro.
0: Welkom.
1: Dank u.
0: En omdat jij er zit, zal ik mij wat inhouden met mijn chagrijn.
1: Nee, dat moet niet. Ik vind dat wel sympathiek.
0: Zit jij nou echt met die micro's? Blijf daar eens af. Ik heb gezegd dat ik chagrijn. Ik zeg, gehoord dat, hè?
1: Dat is ja, dat is goed.
0: Oké. Okay. We beginnen met een streepje beschaving, met een streepje jazz. Bent u fan van jazz, Bruno?
1: Absoluut, absoluut.
0: U is fan van jazz?
1: Ja, zeker.

0: Ik heb ook niks voorbereid om over te zagen, dus dat is dan misschien goed. Want anders zou er nogal een gezag worden hier op die zender. Maar ja, dat is de luisteraar van deze zender toch gewoon, hè, dat er wordt gezag. Trouwens, dit is, beste mensen, Radio Centraal, het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Met als bijzondere gast Bruno Christo. En je hebt literatuur bij, zeg ik.
1: Ja, ik heb terug een heel mooi album van onze vriend Kuifje bij. Le Sceptre de Autocar. En de reden waarom dat ik dit heb meegenomen, dat heeft een beetje met ons te maken. We zijn allebei Balkan. En dit is een variatie op Moldavië, want het speelt zich af in Sildavië. En er zijn heel veel andere Balkan-elementen die wij herkennen. Ik denk ook van bij ons in Joegoslavië. Mm. Dus zoals altijd, dat eerste pagina, dat is heel mooi.
0: Het goede aan die Kuifje-romans is altijd de eerste twee prenten. Als het verhaal, hoe het verhaal zich op gang trekt bij Kuifje, vind ik altijd fantastisch.
1: Ja, ja. Want hier zitten we net terug zoals bij de juwelen van Castafiore. Kuifje die in het park aan het wandelen is met Bobby. Het is een wandeling in het bos. Stap, stap, stap. Nous allons nous asseoir un instant sur ce banc. En Bobby, yay, loopt achter vogeltjes aan. En Kuifje merkt op de bank. Tiens, tiens, quelqu'un a oublié sa serviette. Personne dans les environs. Si je l'ouvrais, je trouverais sans doute l'adresse du propriétaire. Ah, voilà, Nestor Alambi. 24 rue du Vol au Voile. Du Vol au Voile. Je zou denken Vol au Vent, maar dat is het eerste wat ik las altijd. Maar het is Vol au Voile. Dus Kuifje start het avontuur met een actentas die hij vindt. En c'est à deux pas d'ici. Je le rapporté. En Bobby, tu as tort, Tintin. Tu sais que ça ne te réussit jamais de t'occuper des affaires des autres. Un café comme tout, une de rue Vol au Voile. Et là, je ne sais pas ce que c'est, une dame qui daar het gebouw beheert of zoiets. Le professeur Alambic, au troisième première porte à droite. Et café klimt de trap op. En entre.
0: Stel je voor dat de verkoop van Kuifje albums een boost neemt na deze uitzendingen. Stel je dat eens voor.
1: Het is goed voor royalties voor ons dan ook, hè?
0: Ja. Het volgende nummer is iets helemaal anders. Misschien een jazz. Maar het is wel Frans, omdat jij dan toch in het Frans presenteert. Uh-huh. Ik heb Franse synthpop bij het 4, 5, 6, misschien zelfs wel 7 of 88. Ik zou op het koestje kunnen kijken en het exact zeggen, maar oh god, wie wil dat nu weten? Het nummer heet L'amour à la plage. En ik moest toen denken, bij mij is het toch al even geleden dat ik L'amour à la plage, dat ik dit nog mogen meemaken. Gezien mijn gevorderde leeftijd natuurlijk. Ja, maar ik heb hier geen geheimtjes voor de luisteraar. En dat was nog mislukte namor van enfin, Zuid à la plage bovendien. En plus, bon, dus de groep Niagara met L'amour à la plage. Echt zo'n, die Fransen die konden dat toch, hè, zo. Dus dingen zoals dit. Het begint heel zachtjes, dus we kunnen nog rustig Bruno verder blijven praten als je geroepen
1: wordt. Begint het zachtjes?
0: Ja. Want het is toch al bezig. Ik had het verkeerde knopje, het verkeerde schuifje.

Maar je had wel lekker iets aan mijn school opstaan, hè? Die is veel te traag voor die nieuwe programma. 28 degrés à Londres, ken je dat? Maar dat is te traag voor die.

0: Het leuke natuurlijk aan een zender als deze is, als de presentator met een kater, ik dus, een schuifje laat openstaan en dan kun je zo de indiscrete gesprekken offline, toch online horen.
1: Nu staat dat in mijn...
0: Ja, dat is toch, het staat op, ik heb het opengezet. Maar we zetten de muziek terug op, hè, Bruno?
1: Ja, heel goed.

0: echt verschrikkelijk, hè. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik hoop dat dan de naald van Radio Centraal ligt, echt. Dat was... dus de plaat bleef hangen, hè, mensen. Kun je dat... Ik weet niet of wij luisteraars hebben. Ach, jij hoopt misschien op luisteraars, Bruno, om dan...
1: Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat er luisteraars zijn.
0: Ja. Ik hoop het samen met jou.
1: Maar jawel.
0: Maar die durven niet bellen, want dan worden die afgeblaft. Soms bel er mensen en dan blaf ik die af, hè.
1: Ja?
0: Ja, dan antwoord ik mijn vader vroeger aan de telefoon, hè. Hallo, wie is? Dat is niet waar, dat is allemaal niet waar. Dus dat was, daarnet was het kleine MBO met Dirty Talk. Dat is een van de eerste, of dat wordt het eerste house-nummer aller tijden genoemd. Dat 1983, want een Bruno heeft de hoes gecheckt. 1983. Dat is gewoon Italo-disco. Hè. Eigenlijk is dat gewoon Mario Boncaldo en Tony Carrasco. Kleine NBO.
1: Ver zijn tijd vooruit.
0: Bruno, ik zie dat jij zat te popelen om een volgende print voor te lezen.
1: Ja, dus kijk.
0: Maar dat gaan we niet doen. Ik ga nog even... Als je nog even kunt bedwingen, kun jij bedwingen?
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. Heb je gisteren wat kunnen bedwingen? Ah, want we waren gisteren eens op een opening, Bruno en ik. Wat?
1: Nee, niks. Ja, vertel maar.
0: Heb je wat beleefd, Bruno? Want ik heb...
1: Het was een zeer aangename avond.
0: Maar heb je iets beleefd?
1: Beleefd? Ik heb enkele zeer interessante mensen ontmoet.
0: Ja. Discreet. Goed. We gaan even Lerita Mitsuko spelen, want dat is toch altijd een klassieker. We zijn toch aan het dansen hier in de studio,
1: voilà,
0: op al die vroege house. Dus ja, voilà.

0: Dit is misschien een moment om... een moment om dat nummer een beetje weg te mixen.
1: Mm-hmm. Dus Kuifje komt binnen bij professor Alambic. Alambic?
0: Ah, dat is ook Brussels, hè?
1: Ah. La bière, Alambic? Ja. Ah oui, natuurlijk. Zullen we monsieur Alambic, de professeur Alambic, een beetje Brussels accent geven?
0: Als jij dat kunt.
1: We gaan dat proberen. Bonsoir, madame Pirot. Déposez tout ça sur la petite table, voulez-vous? Je ne suis pas madame Pirot, monsieur le professeur. Je suis venu vous rapporter votre serviette.
2: Comment?
3: Ma serviette? Chut, quelqu'un vient d'entrer chez lui.
1: Want?
0: Een vreemdeling.
1: Een vreemdeling. Uit Soldavië.
0: Zijn dat geen borduriers? Fijn dat dat dus uit.
1: Nee? Ja. Maar dus in het printje kan men zien dat de kamer ernaast afluistert. Nee, de kamer eronder, excuseer. Dat er twee mannen met typische Balkansnorren aan een afluisterapparatuur de professor aan het afluisteren zijn. Maar waarom?
0: Het zijn Soldaviërs.
1: Het zijn Soldaviërs. Maar zijn het de goede Soldaviërs of de slechte?
0: Dat zijn de slechten, hè, want oh ja, die scepter is dan wegen zo, hè.
1: Ja.
0: Maar fijn, misschien lopen we vooruit op het verhaal. Hè.
1: Een klein beetje, maar hetgeen wat ik wel heel grappig vond ook hier, is... dus de professor legt uit wat hij eigenlijk allemaal doet. Want hij is een specialist in postzegels en zegels. Dus zegels om een brief te verzegelen en dergelijke.
3: Sigillographie, vous ne connaissez pas? C'est la science qui s'occupe de l'étude des sceaux.
1: Un sceau est un zegel, hein?
3: C'est extrêmement intéressant. Puis-je vous offrir une cigarette?
1: Un café. Merci, je ne fume pas. En eigenlijk is het wel...
0: Hij is boy scout.
1: Hij is boy scout, maar zo een beetje later, dus pagina 3, we zaten op pagina 2 mensen, lezende luisteraars. Op pagina 3
0: misschien zien we... Misschien lezen de mensen wel mee.
1: Ja, ik denk dat. Dat zou toch tof zijn, hè? Ja. Misschien moeten we dat aankondigen. Ja, dan kunnen ze meevolgen. In eners welke taal. Ik zal altijd zeggen welke pagina dat misschien is. Dus nu op pagina 3, het tweede plaatje. L'ambassadeur de Soldavie, de mes bons amis, m'a promis de lettre d'introduction qui me permettra de, je l'espère quand même, de compulser les vieilles archives du royaume. Une cigarette? Dus hij vraagt dat terug, maar dat zijn dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaatjes geleden.
0: En een verwachting.
1: En eigenlijk is dat heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, wij weten waarom. Ja.
1: Wij weten waarom. Dus, non, merci. Ik kan partez vous. Quand partez vous.
0: Er is de luisteraar.
1: Ja?
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: En de luisteraar schrijft, jij hebt een toffe vriend.
1: Oh.
0: Nee, ik ben een toffe. Nee, mijn vriend is een toffe.
1: Tot ze mij leren kennen.
0: En daarom speel ik nu seksfilmmuziek. Italiaanse seksfilmmuziek natuurlijk. Uit 1967. Van Stelvio Cipriani. Het nummer heet Sophisticated Shake. En dat is echt wel een zwoel nummer. Ik vind dat het een beetje past. Het wordt ook naakt. Als je de film ziet, Femina Readings, dan is er een scène waarin dat is de actrice Dagmar Lissander... Een Scandinavische die dan in Italië even furoren maakte met naaktrollen. Die danst op een soort van bar in een lege villa. Met hier en daar zo wat schaars licht op dit nummer. Moeten we dat even inbeelden. Hè? Dat is, en dan 1967. Hoe goed dat allemaal toch weer al in één stak.

weet niet of het... Ik weet niet of het zonde is om dit prachtige nummer te onderbreken, maar we doen het dan toch, hè.

0: Frans, hè. Maar dus Bruno, we hebben elkaar gisteravond ontmoet. En ik weet dat je er niet graag over spreekt, daarom zal ik erover spreken, hè. Over u namelijk.
1: Doet u dat dan?
0: Maar ik zal het bondig houden, want ja. Je weet, ik ben een bondige. Hè. Ik kan het kort houden, hè. Dus we waren gisteren in het Mika, hè, op de Waalse Kaai, omdat daar een werk van u geëxposeerd is. Is het een reproductie of een herinterpretatie? Van...
1: Het zijn drie dingen. Het is een onderzoek dat ik heb gegoten in een editie. En ik spreek niet zo graag over mezelf en al die uitleg over de materialen en de onderzoek en de emoties uit mijn jeugd. Dat vind ik allemaal niet interessant. Dus ik heb van die editie een IKEA-bouwpakket gemaakt, plan. Dus dat was het leukste. Dan is er ook door die research die ik heb gedaan om dat beeld uit 1922 van Paul van Ostaaier te reconstrueren. En dat heb ik dan gedaan, dat nu in het MUCA staat en dat in 2028 in het KMSK komt. En er is ook een interpretatie van mezelf bij, dat heet Le Mécano. En dat staat daar dan ook, dus drie dingen.
0: Voilà. Dus, en mensen denken dat wij hier een stel barbaren zijn, wat we zijn, maar toch... Maar toch is het ook meer dan dat. Maar dus je hebt er nog altijd dat werk van Tintin in je polletjes.
1: Ja, ik wou ook een heel korte paar seconden duiding geven. Dus het album Le Sceptre d'Ottokar speelt zich af in Soldavië. Soldavië, zoals ik er straks zei, is een samenhangsel van alle Balkanstaten. Want we spreken over ongeveer 1937, 38 dat Hergé dit heeft bedacht. En toen waren er ook al heel veel strubbelingen ginderachter. Het Roemeense Rijk bijvoorbeeld ook, dat nog een koning had. Daar waren ze ook al twijfel, gaan die zich aansluiten bij Hitler of niet. En natuurlijk bij ons, de Balkan is altijd een probleem geweest.
0: Ik weet niet.
1: Ik heb een boek van een Bosnische schrijver.
0: Oh, maar dat is al direct verkeerd, hè?
1: Maar nee, dat is toch niet waar? En...
0: Je weet toch wat... Ja, ik weet dat voor u misschien... Want je hebt natuurlijk het nadeel dat je roots gedeeltelijk Bosnisch zijn. Of misschien in het beste geval Herzegovina.
1: Ja.
0: Laat dat aan. Maar je weet toch... Hè, dus ik heb het vorige week... En ik zal het herhalen wat ik vorige week zei. Dus er waren 6 deelrepublieken in Joegoslavië. Het ging met de Slovenen. Want iedereen had het zo over de anderen, waren er altijd zo algemeenheden die werden verkondigd, maar die waar zijn. Hè? Dus de Slovenen, dat zijn eigenlijk gefrustreerde Oostenrijkers. Dus dat we liever Oostenrijkers zijn, hè, Corinthiërs, maar helaas zijn het maar Slavische, zijn Zuid-Slaven. En het zijn Slovenen, dat vinden ze jammer. Nee, maar de Kroaten, dat zijn altijd regelrechte nazi's geweest. Dat zijn de Kroaten, katholieke nazi's. Ja. De Serviërs, dat zijn geboren en getogen dieven en oplichters. Dat zijn de Serviërs. En dan natuurlijk de Macedoniërs die kunnen dansen en behalve dat zingen en dansen.
1: Alexander de Grote.
0: Ja, maar dat is niet zo'n Macedoniër.
1: Nee, ik weet het.
0: Dat is een andere Macedoniër.
1: Dat is een zuidelijke van de Grieken, ja.
0: Ja.
1: En dan...
0: En we natuurlijk de Bosniërs, en iedereen weet dat, en het spijt me zeer, maar die Bosniërs zijn dom, hè. Ik weet dat je uit een christelijke familie komt, dus voor u is dat dan misschien minder...
1: Nee, absoluut niet, hè.
2: Wat?
1: Nee, ja, maar, we waren heel titel gezien.
0: Ja, maar daar ga ik het niet over. De roots van uw familie, uw voorouders hebben nooit overgelopen naar het geloof van de tijdelijke bezetter. Hè?
1: Nee.
0: Dus de Bosniërs zijn dan dom.
1: Ja.
0: En de Montenegrijnen die zijn dan lui. Voilà. Dus dat is eigenlijk... Maar jij hebt dan toch een Bosniër gevonden die een boek heeft geschreven.
1: Ja.
0: En hij heeft dat dan zelf geschreven? Of wat?
1: Hij heeft het zelf geschreven. En het is een onderzoek vanuit het perspectief waarom dat Joegoslavië de anus van de wereld is.
0: Och. Oké.
1: Okay. Omdat de conflicten al starten sinds de Romeinse tijd. Hè? In de Romeinse tijd waren er al extreem veel conflicten daar, hè, tussen al de volkeren.
0: Maar dat waren de Visigoten en de Oostgoten en zo, dat waren niet de Slavische volkeren. Hè. Toen, in de 7e eeuw, toen begon het pas. Echt. Maar goed, maar Bruno, gaat dat over Kuifje wat je nu vertelt?
1: Nee, dat gaat niet over Kuifje. Dus we gaan gewoon over Kuifje, want we zijn aan het lullen over niks. Dus, Soldavië.
3: Le voilà. Attention. Klik.
1: Ook heel belangrijk, we zitten op pagina 3 en die klik. Dus onze Bosniër Soldavië.
0: Is niet de slimste, niet het scherpste mes in de schuif.
1: Niet het scherpste mes in de schuif. Ziet Bobby van de trap komen in Kuifje. En hij drukt op zijn horloge, zijn zakhorloge. Ja. En dat doet klik.

0: zakhorloge dat klik doet. We zijn in 1938. En hij kijkt naar zijn horloge en Kuifje wandelt voorbij en zegt: drôle d'endroit pour se régler sa montre. En we zullen hem Bogdan noemen. Bogdan gaat dan naar zijn compaan. Voilà, c'est fait. Et peut-être ce petit appareil photographique dissimulé dans une montre. C'est très bien. Don ici. Want het zakhorloge in 1938 is een camera. Een James Bond apparatus.
1: Ja, en die heeft dus eigenlijk Kuifje en Bobby gefotografeerd.
0: Ja.
1: Terwijl hij zogezegd in de gang zijn zakhorloge stond te regelen. Wat de oplettende Kuifje natuurlijk al heel vreemd vond.
0: Absoluut.
1: Zo'n muziekje spelen?
0: Dat is goed.
1: Kies maar. Ja,
0: ja, want die zo'n collega is de foto aan het ontwikkelen, dus we moeten even wachten.
1: Bruno, maar, maar deze gaat er niet geloven, het is al 9:35.
0: Verschrikkelijk. Voor jou gaat de tijd vaak traag voorbij, maar voor mij gaat de tijd...
1: Maar met jou gaat de tijd snel. Ik heb nog niet eens chagrijnig kunnen zijn.
0: Ah, dan ga ik u zo'n beetje chagrijnig laten doen, want we moeten toch wachten op de ontwikkeling van de foto.
1: Je vrolijkt me een dag op, Bruno. Wie kan dat zeggen?
0: Alsjeblieft.

0: Dat kan toch ook allemaal niet meer, hè, wat je hier juist opmerkt, dat hem zingt. Wat zong hem?
1: Come in my cage. And if you want to feed, take a bite out of me.
0: And look, I'm gonna lock you up and throw away the key. ik was eens platjes aan het draaien. En ik zet het volgende nummer op. Van Soft Cell, Baby, Where Did Our Love Go? Uh-huh. Wat niet de originele versie is, maar wel de beste versie. Dus voor mij is dat dan de originele versie. Want het origineel is van Diana Ross. Allee, door Diana Ross en Supremes gezien. Dus ik ben platjes aan het draaien. En ik speel dit nummer en ik duw op de play, allee, op de startknop. En 5 seconden later wandelt mijn ex binnen. Terwijl dat ik het nummer opzet, Where Did Our Love Go? Wandelt zij ineens binnen. Mm. Maar dat is echt waar, hè? Hoe kan zoiets? Hoe kan dat?
1: Dat is het orakel, de afstandhouders.
0: Tot wat?
1: De afstandhouders die voorspellen de toekomst.
0: Ja, er was wel afstand, ja. De afstand werd wel gehouden, ja. Oh ja.

0: Maar met al dat gepraat hebben we niet ver gevorderd in het Kuifje-album, hè?
1: Nee, de foto is ontwikkeld ondertussen, zie ik.
2: Nous allons tout de suite développer la photo.
1: Dat is wat er 5 minuten geleden gebeurd was. En...
2: C'est bien?
1: Zegt Bogdan. En wat zien we? Dat de foto eigenlijk slecht is, want Milou, Bobby, staat erop, de trap. En Kuifje ook, maar zonder zijn gezicht.
0: Mm-hmm. Maar wel met zijn pofbroek.
1: Wel met zijn pofbroek,
0: ja. Niemand ter wereld droeg zo'n pofbroek, behalve Kuifje.
1: Nee.
0: Met die witte kousjes.
1: Maar het is nog altijd wel zo, ze weten dat zijn naam Kuifje is, maar daar zijn ze natuurlijk niet zo heel veel mee. Want ze weten ook niet heel veel over wie dat die persoon eigenlijk is. Dus Kuifje heeft iets teruggebracht, die begint zich een beetje te moeien. Ja. Maar, hetgeen wat ik wel ook super leuk vond, en dat is meer een fragmentarisch iets, op pagina 6. Kuifje is in het Soldavisch restaurant toegekomen en heeft daar een gerecht besteld. Goed gegeten. Ook natuurlijk gaan snuisteren.
0: Ja, in het restaurant Klov.
1: Klov. De hoofdstad van Soldavië, Klov. Ja. Klov. Kan jij dat thuis brengen? Is dat iets Macedonisch?
0: Nee, maar Hergé wist dat natuurlijk helemaal niet, maar dat klinkt heel Pools, ook met de W. Ja. Er is maar één Slavische taal waar ze de W, en dat is Pools, misschien ook Tsjechisch. Nee, zelfs niet, denk ik.
1: Nee, dus, Tsjechisch niet.
0: En ook dat accent op die O, van Klov eigenlijk, dat geeft zo'n stad, Łódź in Polen. Schrijft dat Lodz, L-O-D-Z, maar ik spreek het Łódź.
1: Ja.
0: Dus, die naam doet eerder Pools aan. En ook het heerschap met zijn kaal hoofd, wat Kuifje bedient, vind ik toch duidelijk een Pool. Want die hebben allemaal een kaal geschoren hoofd, die Polen, hè, allemaal. Hè.
1: Ja, en die hebben wel een lelijke snor, hè, als je dat vergelijkt met die van bij ons. Dus Kuifje heeft goed gegeten en plots merkt hij op dat Bobby weg is. Milou! Milou! Milou! En ineens zie je Bobby, dus Milou, ergens vandaan toekomen met een vraag. Wat is er nu? En opmerkzaam is, Milou, Bobby, is blijkbaar zwanger geworden. En zo, ah, te voilà. Hoe donc étais-tu caché? En Bobby kijkt naar hem en... Ja. Au plaisir de vous revoir, zegt onze Poolse... uitbater. En je crois bien qu'on ne se reverra pas de sitôt. Want hij had tegen Kuifje gezegd dat het smakelijk gerecht dat hij had gegeten. Mm-hmm. Kuifje vroeg ook van, maar zeg,
0: die ragout,
1: wat is dat eigenlijk? En hij zei, ja, hondenvlees. Vandaar dus dat Kuifje een beetje bezorgd was voor Milou. Maar onze Poolse uitbater komt in de keuken. Grandieu! Heel die keuken ligt overhoop. En Bobby is niet zwanger natuurlijk, hè. Lezende luisteraars, als u het gelezen hebt. Bobby heeft gewoon heel die keuken opgegeten, heeft een dik buikje en is naast Kuifje aan het stappen op pagina 7. En zo'n paar keer. Voilà. Ik vond het heel grappig dat Bobby zo in de aandacht werd gebracht.
0: Ja, ik heb altijd een onnozel hondje gevonden, Ildi en Bobby. Maar goed, dat past wel in het verhaal.
1: Ja.

0: Ja, ook wel toepasselijk, want L'Aventurier gaat over Bob Morin, hè.
1: Ja, ook een
0: goede
1: strip, denk ik, hè, Bob Morin.
0: Ja, ik heb dat nooit gelezen.
1: Nee.
0: Dus dat was Indochine. En ik heb dadelijk opstaan... Ik ben een grote fan van de Human League. Nee, het is te zeggen, ik ben een grote fan van één LP van de Human League, namelijk Dare, in een doorbraak LP 1981 of zo. En ik heb bij de Cooney, die dat gisteren aan het draaien was, ja, die heeft ook een platenwinkel, de Wallis. Ik heb er dan iets wat ik al sinds mijn kindertijd fantastisch vond. Dat zijn allemaal remixen van die LP. Door hen zelf gemaakt. Hè. Dus ik heb daarbij kon dat ze een beetje spelen.
1: Ik wil zoiets zien, er is één nummer van hen dat ik heel goed vind.
0: Zegt u maar welk.
1: Maar ik denk dat dat een later nummer is. Dat de clips zijn zo mannen die in zo van die dikke pakken en die zijn elkaar aan het slaan en zo.
0: Ah ja, nee, dat is van later. Nee.
1: Dat is van later, ja. Oké, maar dan zullen we...
0: Goed, wat is er nog in Sildavië gebeurd?
1: Wel, na Bob Morin dacht ik van laten we een actiescène doen. Dus bij Kuifje in het appartement was er een tas afgeleverd, er is een bom ontploft. Gelukkig hebben Jansen en Jansen die bom wat ver in een ander gedeelte van Kuifjes een appartement kunnen gooien, maar nog altijd. De actiescène is, ze hebben door dat de tas net was afgeleverd en lopen de trap af. Les voilà! En zo, Louis, il est ici, attention, on part! Dus je ziet op pagina 13 een heel mooie panorama-landschap tekening. Waar dat Jansen en Jansen in gescheurde kleren met Kuifje en Bobby aan het lopen zijn. Mensen in de straat die omkijken. En onze twee Sildaviërs. Misschien is er een Tsjech bij, want dat vertel ik straks nog. Zo, Tsjech is een geheim agent. En die lopen weg. Fais vite, mets les moteurs en marche. Moi, je les tiendrai en respire. En ja, de man laat zijn pistool. Komt van achter de wagen. Pam! En Kuifje, attention! En Kuifje duwt Jansen en Jansen en Bobby terug achter de hoek. En Kuifje, dat vind ik eigenlijk wel show. Pam, pam! Er blijft geschoten worden. Zegt Kuifje tegen Jansen en Jansen, die toch, geheime Bob, agenten... Die
0: toch, ja.
1: Passe-moi une arme. Dus die kleine Kuifje gaat tegen die getrainde agenten zeggen... Dus wat we daarvoor in onze vorige aflevering hebben gezegd... Ja. Kuifje is een James Bond à l'avant la lettre.
0: Ja.
1: Dat is toch prachtig? Maar ja, ze rijden weg. Trop tard, ils sont partis. En ze vinden een motorfiets. En ze springen allemaal op die motorfiets. En Kuifje vertrekt in volle vaart.
0: Mm-hmm.
1: En ja, Jansen en Jansen en Bobby...
0: Houden zich niet vast.
1: Houden zich niet vast en schieten ervan af. Dus Kuifje is alleen weg. Ja. Maar Kuifje zegt op het laatste printje van pagina 13, als zij eraf liggen... Surtout, tenez-vous bien! Ah. The Human League.
0: De Human League. Ik denk dat ik heb klaar liggen op de draaitafel voor ons. Ik denk dat het Love Action is.
1: Ja, dat is ook goed.
0: Ja. Maar het is een remix, dus met meer effectjes en minder. Hè, dus gelijk gisteren, met Luther van Radio Centraal was er ook. En ik zeg tegen Bruno, ah, dat is Luther, die heeft een reggae-programma. En dat werd me niet in dank afgenomen, het was een dub. Want dub is met veel meer effectjes. En ja, dub is ook wel beter dan... Dub zou ik wel kunnen tolereren. Maar Reggie, dat komt hier dus niet binnen in mijn dingen.
1: Nee? Oh.
0: Je hebt een pesthekel aan Reggie.
1: Ja.
0: Echt wel. Zelfs een rocksteady en zelfs K. Ik speel dat soms omdat dan mensen gelijk idioten beginnen te dansen. Wat dan goed is. Maar... Nee. Maar dub zou ik misschien wel toelaten om eens te horen van op afstand. Of zo. Omdat dus dit zijn remixen ook met heel veel effectjes,
1: ja.
0: Wat het wel echt heel goed maakt. En het nummer is al zo goed. En nu is het nog beter. En ook die nummers allemaal door elkaar gemixt. Dus als je luizen of naar het toilet moet, je zet je een LP op en dat nummer loopt gewoon door. Hè.
1: Ja.
0: Moet ik nog iets zeggen?
1: Nee, maar ik ben benieuwd.

0: Als we lang genoeg wachten, dan begint hem te zingen. Hmm. Maar ik heb dat geduld niet.
1: Nee.
0: Ja?
1: ik denk dat ik net iets meer geduld heb dan u.
0: Ja, maar jij vindt het hier leuk en ik niet. Dat is ook wel een verschil.
1: Dat is een groot verschil, hè.
0: Ik wil hier gewoon weg. Maar goed. Ah, het volgende programma komt binnen. Goed. Ja, we luisteren. Mm.
1: Dus we lezen nooit in chronologische volgorde, omdat het altijd wel leuk is om bepaalde delen eruit te halen. En dus professor Alambic en Kuifje, die zijn aan de luchthaven. Ik ben het eerste vliegtuig genomen. Want destijds moest je nog, dat is mijn propellers nog, hè. Mm-hmm. Dus voor de Tweede Wereldoorlog, daar waren geen...
0: Ik heb ook nog in propellervliegtuigen gevlogen.
1: Ja, in korte vluchten, hè.
0: Van Moskou naar Tatarstan. En dan zit dat...
1: Tatarstan!
0: Ja, dat was in Kazan, de hoofdstad van Tatarstan. Dat is ja, de Russen hebben dat afgepakt van de Tataren, ja. Dat is nu Rusland, terecht. En, maar dat zit vol met rijkdommen, hè. Dat was in 2008, ik weet het niet meer, zoiets. Nee, ik werd toen nog in loondienst, 2003-2004 was dat. En ik vloog met een klant, een Joodse trader, van Moskou naar Tatarstan. Binnenlandse vlucht. En dat zit vol Tataren. Ja, die zijn niet zo beschaafd gelijk Russen. Zeker als je van Sint-Petersburg... Nee, wij vlogen van Sint-Petersburg. Enfin, alleszins. Dus op die vlucht, die Tataren gedragen zich in een vliegtuig gelijk op een bus. Dus denk je dat je kunt blijven staan en je vasthoudt totdat dat vliegtuig vertrekt. Die stewardess die weer zot. Ja, die dachten dat ook. Enfin, ja. En dat was een propeller.
1: Een propeller. Ja. Bonbon, chocolaat, sandwich, sigaret. Dit is een verkoper, want dat is ook tof. Ze staan op de tarmac, maar ze staan nog buiten. En in de wachttijd komt daar iemand langs met
0: sigaretten.
1: Met sigaretten en, ja. Ha, goed gezien, Mr. Montenegro.
0: Ik ken het verhaal. Hè?
1: Kuifje op het volgende printje geeft een heel groot vraagteken. Zo'n, huh? En professor Alambic, oh, je craque on nous appelle. Il faut beau thé. En inderdaad, de piloot of de co-piloot. Le voyageur pour Prague. Prague, Tsjechisch. Mm-hmm. Veuillez prendre votre place, s'il vous plaît. Het vliegtuig stijgt op. 00AGE. Ik weet niet of dat een hidden message is. En... Ze zitten naast elkaar, mm-hmm. En Kuifje kijkt naar professor Alambic en die zit gewoon buiten het raam te kijken. En zegt, c'est vraiment, vraiment très curieux. En echt diep aan het nadenken van, er is hier iets dat niet klopt. Mm. Bah, n'y pensons plus et jetons un coup d'œil sur cette brochure de la Cite d'Avis.
0: Mm.
1: Dat is onze cliffhanger.
0: Ja.
1: Want waar maakt het Kuifje op?
0: Helaas, wou ik dit nummer dus net niet.
1: En je ziet mij dansen.
0: Ja. Maar dus zoals ik zei, dat is een remix, hè, dus dat loopt gewoon door.
1: Beter, hè?
0: Dus dat vorige nummer gaat naadloos over in dit. Naadloos, hè.
1: Maar was er iets anders dat je wou opzetten dan?
0: Ja, hier ligt een Perez Prado klaar.
1: Oh ja.
0: Maar het is wel... Ik wou zeggen, Perez Prado is een slechte periode. Heeft hij meestal een goede periode gekend. Ik heb dat singeltje gekocht. Waar is het? Ja, ik heb dat singeltje gekocht, want dat hoesje, ik had een LP met dezelfde hoes. Dus ik koop het singeltje met dezelfde hoes, maar met andere nummers. Dat is heel grappig. En dokter Benway die was eens bij mij thuis vorige keer. En die zegt, oh, jij hebt ook het kindje van de hoes, van die grote. Want dat is juist hetzelfde. Maar waar is dat eigenlijk naartoe? Ja, sorry, ik ben nu even de kluts kwijt, beste mensen. Waar is... hier is het.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: En dat is dus Our Man in Havana. Is de ondertitel van het singeltje. Met dus een extatisch drummende op een spleettrommel. Dat is een spleettrommel, hè. Jij zou zeggen tam-tam. Nee, Bruno, dat moet je niet uitspreken, tam-tam. Dat is een spleettrommel. Ja? Dus we zien dus Perez Prado als het ware extatisch trommelen op een spleettrommeltje.
1: Spleettrommel.
0: Ja, is helemaal...
1: Maar ik vind de voorkant wel mooier.
0: Schoon, hè? Ja, dat is Armijn in Havana. Ja. Is goed, hè? Ja, je hebt hem toch maar goed gedaan. Maar het is een slecht nummer, maar ik kan toch spelen. We hebben nog maar 2 minuten en een half.
1: Ja, en u hebt nog niets verteld over de financiële economische tijd.
0: Nee, maar er is een vergissing gebeurd bij de dienstabonnement. Ik heb al een week zijn ze mijn krant niet aan het leveren. Dinsdag pas terug.
1: Oh.
0: Ik heb een kwaaie mail gestuurd en dan een vriendelijke mail teruggekregen om zich te verontschuldigen. Dus voilà. Nee, beste mensen, dit was het programma. Dit was eigenlijk het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Café met Bruno Christo in de rol van de Tintin-voorlezer.
1: Dank u.
0: Bedankt voor het voorlezen en tja, ik denk dat we hier volgende week weer zullen zijn. Hè.
1: Ja, heel graag.
0: Ja, voilà. Ja. En dan nu even zeggen, we gaan eruit met niemand minder en ook niemand meer dan Perez Prado. En voilà. Ga jij nog wilde dingen doen vandaag? Of,
1: Ja, heel wild.
0: Dat is goed.
1: Patineren.
0: Patineren? Gelijk op ijs zo.
1: Nee.
0: Glijden.
1: Gelijk op koperlegeringen.
0: Stoffer, de artiest. Oké, ja, we spelen een nummerke, hè.
1: Ja, ja, tot volgende week.
0: Ja, voilà.
1: Dank u wel voor het luisteren, lezende
0: luisteraars. En bedankt voor uw aanwezigheid.
1: Ja, maar ongelooflijk.
0: Ongelooflijk.
1: Ik kom heel graag op jouw programma.
0: Jij komt hier?
1: Ja, absoluut. Voilà.

0: dass wir dein Nachspiel haben.
1: Piepen?
2: Niets.
1: En bougeren.
2: Piepen natuurlijk niet, maar wel...
1: Het piepen.
2: Het piepen van...
1: De ochtendgloren.
2: Of die muis die...
1: Die maar draad blijft aan dat robotje. Goedemorgenmiddag, lieve Stef.
2: Hey, Stef.
1: Lieve vriend van mijn hart en zielsmaat. Zeven, achtste, vijf, vierde zielsmaat. Tot voorbij de hemelen.
2: Ja, mogen wij hier weer in deze heilige kamer zitten?
1: Ook al,
2: hier,
1: eveneens. Ja, prachtig. Wat een mooie eer en gelegenheid. Om, ja, waarom?
2: Ja, waarom?
1: Ik zie daar... het is Friesjes? Of
2: hoe moeten we daar... Laat ons denken dat het fris is. Misschien,
1: ja,
2: misschien is het dan draaglijk. Want
1: ja,
2: het is wel behoorlijk warm hier, die apparatuur.
1: Zelfs, ja, maar zelfs ook als we buiten zouden vlerken met onze zwaluw staarten, ja, dan nog is de thermiek gigantisch. Klein, want er is te weinig afwisseling van koud en warm hier. Ja. Dus.
2: Zeg, van koud en warm gesproken, ik dacht, moet ik nu een koude drank meenemen of een warme drank? Maar dan dacht ik dat ze in de woestijn toch ook thee drinken, hè? Warme thee drinken. Of is dat een fabel?
1: Niet altijd. Het is zo, het beste water of het beste drankje voor jouw lichaam is toch wel... ambient of kamertemperatuur. Je zou kunnen zeggen, ja, lichaamstemperatuur is het beste, want en dan moet jouw lichaam dan niet gaan verwarmen of gaan koelen naar die 37 of 36. Maar ook voor het milieu, hè. De meneer liet mij dat gisteren zien van een Carrefour, die was daar frappant. Dus de flesjes van dat vies, bruin, zoet, stroperig aan de baard water, hè, van een wel onbekende leverancier vanuit Yankee-land. Die flesjes die in de koelkast staan, zijn dus een pak duurder dan die geen op het schap. Hè, was het.
2: Ah.
1: Ja, terwijl het juist minder goed is voor ons lichaam, hè, om zo ineens iets koud binnen te krijgen.
2: Ja. Het is wel verleidelijk natuurlijk om dat toe te geven. Hè.
1: Dat kan mij echt niet verleiden.
2: Nee,
1: echt niet. Al 20 jaar ben ik...
2: Nee. Niet dat zoeterig, stroperig drankje, ja, maar iets kouds. Nu, in deze hitte.
1: Ja.
2: He, zoiets lekkers, fris.
1: Ja. Door onze verbeelding, inderdaad, zoals je zegt, als we denken aan dat we nu zwemmen ergens in de stille Noordzee of in de Atlantische... Of daar ergens, wat is het, de Kaspische Zee, of nee, een heel koude zee, ja, dan werkt dat natuurlijk. Wij zijn als mens zo suggestief en auto-programmeerbaar, namelijk in de verbeelding is al het gebeuren. Dus ik vind het een mooi gegeven, ja, laat ons de koele, wufte wind in onze haren voelen. En zachtjes met een teen in het frisse, heldere zeewater stappen. En ons baden in weelde van zijn majesteit. Het vruchtwater was nog niet gebroken. Maar ze voelde al dat hij wilde blijven zwemmen. Dus vroeg ze snel aan de bevroedende vrouw: zet mij in bad, nu het nog kan. Want de monitoring wees op bijna ademtekort en zuurstoftekort. Dus heel die afdeling met het bed op wielen naar het bevalbad. Zij werd er ingehezen door drie stoere, sterke verplegers. En daar werd ze één met wat ze ooit wat we ooit waren, namelijk bad en nat. Het kind kwam heel gezond en vrolijk tot leven. En toen zij uit het bad stapte, ze was toen nog niet draadloos, bleef het kind zwemmen. En ze keek van buiten het bad met een glimlach van kilometers ver tussen de mondhoeken. Oh, wat is het leven mooi.

0: staat nu muziek.
1: Dat deed jij ook niet meer, hè, vis?
0: Allang niet meer.
1: Dat is ook een dier dat we...
0: Mijn verlangen
1: niet
0: naar
1: doodmaken
0: dat...
1: is. Ja. Dus met een paella kan ik je niet verleiden dan...
0: Dat hangt even met de welk.
1: Een paella daar... zonder vis.
0: Ja, graag. Ja, van harte.
1: Kan dat wel, een paella
0: zeker.
1: Zonder vis?
0: Ja, dat kan.
1: Trappen dan niet op de zere tenen van de Spanjaard?
0: Dan heb je een risotto-achtig iets. Je kunt dat ook kleuren met kurkuma trouwens. Van clavé. Daar moeten we nu echt paal en perk aan stellen, aan de tradities. Het is niet 11:55, Stef. Het is, we weten het allemaal, hoe het is aan het gaan in die zin. In plaats van dat we zouden beseffen van, zie, de aarde draait rond. Ze draait weg van de zon. En de aarde sluit haar ooglid en zijn aarde sluit zijn ooglid. En het wordt donker. En welke tijd is het dan? Altijd om te gaan slapen. Ja. En niet 9:15, want het is 9:15. Nee. Of 8:10. Of het is al... 11:45, we moeten gaan slapen. En die hebben dan drie uur lang in het kunstlicht. Snap je?
1: We hebben ons nogal een grit opgedrongen. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Of hebben we
1: vooral de ander een grit opgedrongen?
0: Nee, we zijn allemaal mee.
1: Gezamenlijk.
0: We zijn niet... Jij bent geen 55 jaar. Jij bent... 5 miljard jaar, hè?
1: Mm-hmm.
0: En allemaal zijn we dat, hè? Wij dragen dat met ons mee. Alles dragen we met ons mee.

0: highway railroad track. Won't you tell me where we are, 'cause I feel so far. You lie so good, you think it's true. Funny how men can count on you. I knew exactly where I stood, 'cause you lie so good. Well, go ahead and analyze me. I bet you that you can't surprise me. I know so much, I lost my mind, leaving this workaday world behind. I got myself a special crutch, 'cause I know so much. I've been so far, I feel so good.
1: Ja, het was nog niet afgelopen, maar we kunnen daar muziekje aan toevoegen. Of een woordje.
2: Een woordje.
1: Ik zal het eens lezen. Schrikken en beven. Oeh, schrikken en beven. Ze zitten met de poepers met een ei. Ze nijpen ze. Ze doen ze bijeen. Ze hebben peut. Ze nijpen hun gat dicht. Ik verschoot mijn kan niet meer.
2: Belangrijk.
1: Waarop men repliceert, alles wat je verschiet, zij de kwijt. Was u dat bekend?
2: Zeg dat laatste nog eens, alstublieft.
1: Ik verschoot mijn kan niet meer, zegt de ene persoon.
2: Ja.
1: En de andere antwoordt, alles wat je verschiet, zij de kwijt.
2: Ja. Ja, daar komt het woord verschieten van. En ik hoef van niet, ja. Maar het is inderdaad...
1: Van een schot?
2: Ja, een schot.
1: Ik verschoot van een schot.
2: Dat of... is een schot, hè. Er zijn, in principe is dat een winkellaak, hè? Dus we schieten met hoeken. Hè? Dus de meeste vuurwapens zijn winkelwapens, zijn zo rechte hoekjes. En het woord voor, het Duitse woord voor een hoek is een winkel. Dus ik baat een winkel uit, namelijk een hoek. Hè? Maar met een hoek is veel gezegd. Een hoek is alles. Hè? Alles. Dus dat wil zeggen, commercieel gaat over, ja, vooral voeding natuurlijk, comer, het Spaanse woord comer, eten, maar dat loopt de gaatspuiten uit. Dat is het probleem momenteel. Hè.
1: Komen eten is dat eigenlijk?
2: Ja.
1: Commers.
2: Ja, nee, comer, ja. Maar dat was oorspronkelijk, en nog altijd, wat we echt comer nodig hebben, tuurlijk.
1: Ja.
2: En drinken natuurlijk ook. Maar laat het zo zijn dat... Maar,
1: nu hebben we dat niet meer zo nodig.
2: Nee, er is... overdadig. Ja. Veel te veel, ja.
1: Dus het is eigenlijk een kwestie van gamers.
2: Gamers, ja. Ja, in principe.
1: E-commerce, maar...
2: Ja, het gewoon... Het snel tevreden zijn, denk ik ook wel. Is een eerbied voor de dag brengen of voor de nacht.
1: Zeg, ik zou aan passant toch even willen de luisteraar informeren over die fantastische gamers of commers die jij runt.
2: Oh ja, dat is lief, dat is mooi. Dat is... Een project, of moet ik zeggen, iets dat zich heeft opgebouwd doorheen de jaren.
1: Het is een
2: melodie muziekenhuis.
1: Het is een volle gang. Ik had nog eens zeggen, beste luisteraar, hier zit Dieter van Melodie Muziekenhuis. Melodie Muziekenhuis.
2: Melodie Muziekenhuis. Met een I achteraan.
1: Daar ben ik gisteren nog eens binnengelopen en... Ik waande mij in een fantastisch universum.
2: Oh, dankjewel.
1: Dat gevoel heb je niet. Als je hier de Bax muziek binnenstapt, dan krijg je een kramp in je maag.
2: Ja, muziek.
1: Echt, hè?
2: Ja,
1: merci, je wordt daar moe, je wordt daar zenuwachtig.
2: Ja, maar het is daar wel frisjes nu, hè? Nu. Dus daar kunnen we wel vertoeven, want die hebben natuurlijk een allemaal dure toestellen. Maar ja, bedankt. Straks is daar subiet nog een... klassiek concert van Chopin. Die komt dus uit eigen graf gekropen in de huid van Hannah Pitts. En zij gaat gewoon hem aannemen en hem, hem de touwtjes doet laten trekken van haar rijke armen die de toetsen betasten als nooit tevoren.
1: Zeg, mensen kunnen gewoon aanlopen en meegenieten.
2: Zeker. En sinds een maand of twee aangenaam vertoeven wegens Bart Bruin. Hè. Er is nu Bart Bruin, waar je niet alleen ook bruine drankjes kan drinken, zijn miso-soep met wakame en shiitake, maar dat zijn details. Maar ook thee, koffie en ja, ceremoniële cacao hebben wij ook.
1: Ja, het is dus een heel speciale commerce, hè, want je komt binnen en je kunt daar iets drinken. Ja. Er zit zelfs tijd luisteren naar een concert en eventueel eens kijken naar een piano of een van de talrijke instrumenten die daar hangen. Hè.
2: Ja.
1: Je hebt er nogal een collectie van heel exotische instrumenten.
2: Ja, laat ons bieden dat het geen museum wordt. Hè. Iemand zou langs zeggen, het is precies een museum. Ik zeg, ja, leuk, maar nee.
1: Nee.
2: Het is ook allemaal aanschafbaar. Hè. Het is niet eetbaar. Hè. Maar wel gaanbaar of bewandelbaar. Het pad van de muziek is, of het pad van de kunsten. We hebben dat mooie woord. Wij kunnen kunsten. Dat kunnen de Engels niet. Die kunnen alleen Maar wij kunnen kunstenaars zijn, blijven. Zoals de kinderen. Die zijn levenskunstenaars. En zijn de meest professionele spelers ter wereld. Of meest professionele kunstenaars. Kunstenaars. Daar kunnen we heel veel van leren.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en dat is ook wat mij altijd nog wel een drijfveer geeft. En hoe meer drijfveer, hoe beter we kunnen vliegen. Zeker met een vleugeltje erbij, of twee. Maar ja, dat is moeilijk. Dus vandaar dat ik iedereen van harte uitnodig. En we gaan er in september echt tegenaan terug, want nu is af en toe vakantie. Allee, het is wel open. Als het groene bord buiten staat, is het open. In september is het dus elke vrijdag om 2:00 de klas bakken. Dus klassieke muziek met gebak. Hm? En elke zaterdag om 4:00 is het licht, een melodie licht. Dan is het lichte muziek, zoals bijvoorbeeld Homeless, is daar ook eens een mooi concert komen. Onlangs nog Hans Mortelmans.

0: Ik geef mijn vogeltjes nog altijd eten. In de tuin, hè, die tuinvogels.
1: Niet die vogeltjes van de fotografie.
0: De vogeltjes van de
1: fotografie. Kijk eens naar het vogeltje. Kent je dat niet?

0: Dat was vroeger die flash dan zo. Dat ding dat ontplofte op zo'n...
1: magnesium, denk ik. Ik ben dat ooit eens gaan halen. Ik heb toen een film gemaakt over Nadar, een van de eerste fotografen. Allee, een video-installatie. En dan ben ik dat gaan halen in nog zo'n drogisterijke aan de Sint-Anna in Brussel. Saint-Catherine was dat. Place Saint-Catherine.
0: Ah ja.
1: Dat was nog echt zo'n drogistenwinkeltje die echt zo bruine glazen potten hadden, vol met poedertjes. Hè. En dat was dan echt magnesium, denk ik hoor. Magnesiumpoeder. En dan moest je dan een vonkje aangeven en dan bash. Dat echt je... gedaan toen, maar dat was plezant. Dat was een video-installatie. Maar ja, dat is natuurlijk. Hè. We zijn heel vurig. Hè. We zijn heel vurig bezig met allerlei toestellen. En ik wil maar zeggen. Allee, als het.
0: Ik ben daar even op die Place Saint-Catherine.
1: Ah, on voyait les vitrines.
0: Ah ja, les vitrines. Mm. Et sur l'impériale.
1: Ah oui.
0: Il y avait mon grand-père et ma grand-mère.
1: Ah oui.
0: Ah oui.
1: Ah oui. Ah oui, c'est bien. C'est bon. Bon papa.
0: Ouais. Lui, il était militaire et elle était fonctionnaire, comme ça, oui.
1: Oh là.
0: Ah oui.
1: Très dans l'uniforme.
0: Mm-hmm.
1: Allez. Ja, het is zo als we beseffen dat een druppel water, hè, nu en later nog meer, een druppel water meer waard is dan een diamant in dezelfde grootte. Snap je? Eén druppel water, dat is het meest kostbare. Als we binnen 4 jaar buiten stappen, omdat het is 50 graden, het is 50 graden buiten en we stappen buiten, dan mogen we blij zijn dat we natte

0: Er zijn duizenden soorten eieren ook, wist je dat? Dolfijnen hebben ook eieren. Alle dieren hebben eieren. Allemaal. Dus waarom altijd dat ene ei? Als de natuur het zo had gewenst dat we van de mama melk dronken en eitjes, dan hadden ze die eitjes toch wel wat groter gemaakt. Hè?
1: Ja, dat vraagt toch voor mij ook een shift in mijn zijn. Zijn om zo, zelf een eende ei vind ik al te groot om dat te bakken in de pan.
0: Ja, dat wil dat eendje ook niet doen hoor. En zelfs dat eendje, dat wil ook niet in dat water altijd zitten in de kermis en dan met zijn hoofd gepakt worden door een of ander loos visserke.
1: Pleit jij nu voor, jij pleit dat we dan toch allemaal vegan worden?
0: Ja, dat is een milde, liefelijke suggestie vanuit mijn hart, omdat dat ja, kan. Ik ben er dan,
1: komt dat ook het klimaat ten goede dan?
0: Ja, Stef, zo is het echt wel. Want ja, om bijvoorbeeld een plantje te laten groeien, om dat dan op te eten, dat vraagt alleen maar gewoon een gebedje of een beetje tamtam spelen voor de regen en het is daar. Terwijl een koe insemineren, dat kan en dat wil ik zelfs niet. Ik bedoel, en alles wat daar dan nog bij komt horen, en dat is heel veel belastend. Hè? Dus dat weten we allemaal, maar toch doen we niet lekker verder dan uw neus kort is kijken.
1: Ja. Zeg, gisteren hadden we het over het heden en dan het verleden daarnaast en dan de toekomst en hoe graag dat we in het heden zijn, maar dan toch wel weer rap naar het verleden getrokken worden. Of naar de hete toekomst.
0: Ja, in de Brahmanen die konden dan dat heden dan nu. Dat was zo groot. Hun nu was... Ze hadden zelf dat woord niet.
1: Dus ze hadden het woord niet verleden?
0: Nu hebben ze ook niet.
1: Oh.
0: Dat is, laten we zeggen, het meest pijnlijke woord. Allee, op één woord na. Het moeilijkste woord. Want je moet daar vanaf geraken van al die woorden natuurlijk, als je mediteert. Wat dat echt aan te raden is.
1: Allee, ik dacht dan dat het nu het meest aangewezen woord zou zijn.
0: Nee. Ja, maar je moet het niet wijzen. Je moet ervan weg.
1: Ja.
0: Ervan weg.
1: Om het te kunnen beleven, mogen we het niet benoemen.
0: Ja. We moeten weten wat we vergeten.
1: Mm-hmm.
0: Is dat zo?
1: Huh?
0: Er is ergens iets... als we in de meditatie... En dat is wat oefenen. Kunnen we stilaan weg van die woorden. Van dat gigantisch groot pak letterkoekjes dat op ons hoofd rust als een samurai zwaard van Damocles. Goh, dat is... En dat maakt ons stilaan ook dat we als mensen in ons geweten of ons onderliggend bewustzijn dichter bij elkaar komen. Ja.
1: Kom, daar spelen we een liedje op.
0: Een liedje, ja.
1: Ik

0: Maar we moeten vooruit, we moeten verder. We zijn een wiel. Stappen en een stapje vooruit. Een stapje vooruit. Een stapje achteruit. Maar niet door je achteruit.
1: Ik heb er een heilige schrik van. Het sloeg in mijn benen. Ik heb er de dood van in mijn lijf gekregen. Ja, ik heb

0: Ben ik dan niet gerust in? Nu ben ik verschoten, zeg. Ja. Verschoten met een bult. Dat heeft mij gepakt, Dieter. Ja, dat heeft mij echt gepakt. Nu moet ik dat weer... Wat moet ik... Dat pakt mij, dus.
1: Stef.
0: Ja. Ja. Je bult.
1: Moet ik daar dan over? Kan ik daar dan over? Over de bult van de kameel? Vraag dat hem gaan zitten of zo? Of anders vraagt aan de rug van de bult.
0: Ja, moet iets drinken. Iets ijskoud. Moet het...
2: Cool.
0: Iets ijs. Bonjour. Ijskoud. Wat nou?
3: Bienvenue chez Emma Prod. Je suis ravi de vous faire des...
2: Oui, les choses là. En effet. Nous devons garder notre cool. K-O-E-L. Parce qu'autrement... Liefde is bij alles, is in alles en iedereen. En overal, alle mensen zijn in balans. Een mooie evenwicht van het universum. Maar

samen resoneren. Zo rustgevend. En dat stralen we allemaal uit. De vrouwen met hun warmte, straling. De mannen met hun mooie waterstraling. En samen

0: caristas. Hay rum, rum, ritmo de la calle. Somos rumbaristas.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Willy Fuego, vengo de Barcelona y la verdad que mi función aquí con los rumbaristas es pues tocar mis canciones en ritmo de rumba catalana.
2: Sono Don Tomasino,
3: yo porto la parte siciliana.
4: Poi, un'altra cosa, l'aspetto balcanico.
5: Dame veneno, ese que tú tienes.
6: Rumbaristas is Latin, maar met een punk-energie. Dansbaar moet ook op onze eigen manier. We zijn natuurlijk geen Spanjaarden, we zijn geen Cubanen, we zijn geen Serviërs. Dus we zoeken zowel onze eigen stem erin, met al die ritmes dat toch van die verschillende plaatsen komen.
7: Rumbaristas is wel een manier om terug zo dansen. Boventalen bij de mensen. Ik heb dat vroeger nog gedaan met andere bands, maar dat was even geleden of zo. Dat moest allemaal, ik weet niet wat serieus zijn of wat dingen zijn. Deze ken ik terug zo uit het dansen en het plezier van de zon en van de muziek terug bij de mensen proberen bovenaan.

0: Merci, dankjewel.
1: Ja, die jongens die komen spelen nu dit weekend op het Mandala Festival. Dieter, daar is...
2: Boom?
1: Daar hebben we al fantastische tijden meegemaakt. Ja. Wel in Boom, maar is het nu niet in Schelle?
2: Ja, het is tussen Schelle en Boom. Het, is, ja,
1: het genot, het geneugd, het, ja, het geniep. Het
2: vraagt je iets. Ja, het is zo inderdaad bijna aan Boom. Dan. Het is een gehuchtje. Dat met een weet of zo.
1: Mensen kunnen het opzoeken. Het is Mandala.
2: Heel leuk festival.
1: Mandala Festival. Heel
2: low
1: tof.
2: Profile. Heel ja. Ja.
1: Ja. En uw naamgenoot, Dieter, die het festival leidt.
2: Juist, ja.
1: Heeft verzekerd dat er genoeg waterverstuivers zullen zijn om de mensen cool te houden.
2: Zalig. Dat alleen al is al een reden om er naartoe te...
1: Dat is nu zaterdag. Dus je kunt dat opzoeken.
2: En dan maar laat, eventueel op 12 uur of zo. Tot,
1: ja, dat begint eigenlijk.
2: Ga jij er iets doen?
1: Wel, dit jaar niet.
2: Nee, ja.
1: We hebben al veel keer mogen spelen. Dat is heel leuk. Maar,
2: dus voor je doel ook, hè, voor de Indische kinderen te helpen, dacht ik.
1: Mm-hmm. De Roombaristas. Waarvan dat we daarnet de presentatie hebben laten horen.
2: Si, senor.
1: Die zullen afsluiten. Dus dat belooft wel een feest te worden,
2: dat
1: natuurlijk.
2: Is. Ja, dan waaieren en wapperen de rokken. Hm? Ja, zalig.
1: Mandala Festival.
2: Mandala Festival. Estival. Del fiesta. Si. Latina, la 20. Ja, het is...
1: Je hebt mij een leuk liedje aan de hand gedaan, Dieter.
2: Het welke?
1: Ga ik gebruiken op het kinderkamp dat we gaan doen deze zomer.
2: Vertel.
1: Alley-oop. Dat is met de Warte Beer Muziekschool. En daarna gaan wij nog een week naar Oezie Boezieland. Voorbij de oerknal. Wij gaan voorbij de oerknal.
2: Ja, dat is een eind. Ja,
1: want ze denken altijd dat het begin is. Maar daarvoor waren de Oezie Boezie al even bezig.
2: Ja, bijzondere wezens. En kun je die beschrijven? Of doen zij dat met u?
1: Ja, het is eerder omgekeerd. Ja,
2: maar
1: we hebben wel een boodschap gekregen. Ze willen dat we komen eigenlijk. Ze hebben ons een teletijdsmachine gestuurd. Ze hebben ons uitgenodigd. Voorbij de oerknal.
2: There's a Oezie Boezie waiting in the sky. En die gaan ons ontmoeten.
1: Ja.
2: Ik ben zeer benieuwd.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en heel kindvriendelijk dan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
2: En zij...
1: We gaan liedjes zingen en we gaan knutselen.
2: Uh-huh.
1: Ja, we gaan het misschien ideeën opdoen bij het ISS, het ruimtestation.
2: Halleluja.
1: Ja, dat is een heel modulair gegeven. Hè. Ik weet niet, heb je daar al ooit eens over gelezen? Of over...
2: Ja, weet je wat dat mij onlangs is ter oren gekomen, of ter ogen, maar dat is niet veel van elkaar.
1: Uh-huh.
2: Er waren meldingen dat daar dus... Korstmossen, dat is altijd ook het eerste leven op aarde geweest, dat daar dus korstmossen zich bevinden aan de buitenkant van het ISS.
1: Aha.
2: Dat is toch gigantisch mooi nieuws. Ja. Binnenkort is heel het al voor ons.
1: Ja.
2: Allee, voor iedereen toegankelijk, snap je? Ja. Maar ja, dat is nog...
1: Korstmossen, zouden die ook al niet bestaan hebben voor de oerknal?
2: Ja, die zijn gigantisch heilzaam. Dus als je daar af en toe een van eet, van een boom of van een rotske in een of ander Ardens...
1: Een korstmoske.
2: Ja, gewoon even lospurken van het rotske en gewoon verticaal in de mond. Dan blijft u voorbij de leeftijd van 120 jaar gezond.
1: Mm-hmm.
2: Is zo. Ja. Logisch, toch? Het eerste leven op aarde.
1: Mm-hmm. De korstmos.
2: Ja.
1: Niet de kosmos. Korstmos.
2: Ja, dat zijn we ook, wasmossen samen. Hè? Mannen en vrouwen wasmossen samen, wat bij elkaar. En dan heb je de kosmos samen.
1: Mm. Zeg, in de aanloop van ons samen zijn, had jij ook nog een liedje opgegeven, dat van Crosby, Stills, Nash & Young.
2: Ja, prachtig. We Woodstock. Have to get back to the garden, man. Mm. That's what it's about. Toen hadden ze al door. Dat is gewoon, we moeten terug naar de tuin, we moeten terug naar de micro-economie.
1: Dat was dus gewoon,
2: allemaal kleine zelfstandigen. Hè? Gewoon met ons ambachtekes. Gewoon allemaal kleine winkeltjes. Ook dat ze het zelfstandige statuut een klein beetje makkelijker maken voor ons. Want dat is, we hebben er zo'n nood aan. We zitten soms niet graag in die grote instellingen te werken.
1: Ze hebben het net ingewikkelder gemaakt. Met die peppel. Heb jij dat te maken met die peppel?
2: Ja, en nee, natuurlijk. Ja, elke zelfstandige moet daar iets mee doen. Hè. Mm-hmm. Dat is enerzijds wel een klein beetje, maakt dat het wel eenvoudiger, of moet ik zeggen? Ja, enerzijds
1: dat is
2: wel.
1: De eerste persoon die ik daar iets positief over hoor zeggen.
2: Omdat je natuurlijk...
1: Maar je bent wel een man van mooie woorden natuurlijk. Je gaat,
2: terecht. Ik probeer niet gewoon altijd te spreken naar iemand zijn mond hoor, of zo. Ik probeer toch altijd wel in alles goed te zien of goed dat gedaan. Het internet kan echt wel heilzaam worden als we bijvoorbeeld zouden kunnen kiezen voor een wetsvoorstel. Dat doen we nu één keer om de 4 jaar, of zelfs om de 6 jaar. Dat is absurd. We hebben het apparaat in onze ter beschikking. Nee, die bomba's moeten op hun relator naar die computer. En ze hebben er zelf thuis een. Waar we elke, bij wijze van spreken, als het u interesseert natuurlijk. Hè. Dus sommige mensen zijn niet in politiek geïnteresseerd.
1: We zouden van thuis kunnen stemmen.
2: Natuurlijk, dat is het. Van thuis uit stemmen. Elke keer als er een wetsvoorstel wordt ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
1: Tuurlijk,
2: rechtstreeks. Mm-hmm. Dat is toch met het Songfestival ook zo. The votes of the jury, en dat zijn de volksvertegenwoordigers. En dan de votes of the plebs, de people.
1: Maar jij gelooft in de stem van het volk dan?
2: Maar je bet je, man, natuurlijk.
1: Want je zou toch soms de indruk krijgen, bijvoorbeeld als we naar ons vriendelijk buurland, de Verenigde Staten van Amerika kijken, dat veel mensen daar toch op een dwaalspoor zitten in hun gedachten, dat ze misleid zijn. Ja. En als zij dan allemaal een stem krijgen, wat is ook...
2: We gaan wel naar mooie tijden, hoor. Maar, stilaan, hè. Ja, we gaan, zoals dagen van vandaag, gaan we echt terug moeten gaan herbronnen, letterlijk. Ja. Mm-hmm. Dat gaan we allemaal moeten doen. En als we het niet zelf doen, uit onze eigen zelfgeloof, of uit onze eigen liefde voor het leven, dan zal moeder en vader natuur ons dat wel opleggen. En dat moeten we vermijden, want dat zijn ze nu al een beetje aan het doen, snap je?
1: Of we luisteren elke dag minstens 1 keer naar Crosby, Stills, Nash & Young. Mm. Die op het gezellige Woodstock, of intense Woodstock, of wat was dat daar allemaal, dat Woodstock festival, dat was nogal wat. Dat was alles bijeen.
2: We are stardust and we are heaven's pearls, shining and shimmering, liquid.

Prachtig. Zo waar. In de tuin vinden we alles. En het is ook een leuke plaats om te slapen, hè.

Als handen reiken ze naar de zon en de dochterzon kijkt in de handpalmen van de bomen ver door de wortels.

De bomen, die zijn de haren. Op haren, aardige huid. En de zachte, frisse wind waait door haar haren. En de vogels gefluit.

107 Radio Centraal. Feedback. U kan nog altijd komen naar Stormkop, want het is hier live en visueel ook heel mooi. Niet alleen streling voor de oren, maar ook voor de ogen. Ik ben Toolbars Limitation. En ik ga u literatuur brengen, jawel, van dode dichters. En als u raadt welk gedicht ik ga reclameren, reciteren bedoel ik, dan krijgt u van mij een prijs.

Radio Centraal 106.7 MHz stereo. De kortste nacht is begonnen. De bijna kortste nacht. Het is nu wel genoeg geweest met al die opwarming en dat zonnige schijn. Dat moet maar eens omgekeerd worden. Dus. Dit jaar gaan we niet wachten op de volledige korte nacht, maar op de bijna korte nacht gaan we al beginnen om de zon te zeggen dat het tijd is om zich te wenden. Anders komt dat niet meer goed. Een hele reeks shamanen hier staat klaar met allerlei apparatuur en benodigdheden om de zon ertoe te bewegen zich te wenden. In Stormkop, Droogdokkenweg te Antwerpen. Je kunt het allemaal live komen bijwonen, maar je kan ook luisteren naar de uitzending natuurlijk. Maar ja, je hebt de keuze. Maar met beeld erbij is het natuurlijk veel indrukwekkender. En we moeten de zon tenslotte overtuigen om zich te wenden. Dat gaat gepaard met heel wat misbaar en lichaamsbewegingen. Ja. Dus we hopen zo snel mogelijk de eerste optredens te kunnen beginnen. Zolang nog even de cd dus.

0: de haven van Antwerpen. En ik hoor mezelf door de boksen in deze ruimte komen. De afstand tot de microfoon, is die optimaal op deze wijze? Of wat is eigenlijk de situatie?
1: Reis op de vis, reis op de vis. Een gedicht geïnspireerd door een schilderij van Max Beckmann. Reizen auf dem Fisch, uit 1934.
0: Ik hoor mezelf in echo. Daar. Ben ik in uitzending al?
2: Ja.
0: Ah, ja. Ja, echt? Ja? Ah ja, oké. Daar was ik mij niet van bewust. Maar Daniel moet zijn instrumenten nog...
2: Ja, ik sta klaar, hoor.
0: Is dat helemaal klaar?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, die zon moet gestopt worden. Dat kan niet. Ja.
0: Dan moet je het startsignaal geven. Ik ga het een paar woorden zeggen natuurlijk. Een inleiding. Ik zal zo meteen twee gedichten brengen. Van Mattie Brouwens, medewerker van Radio Centraal, die lange tijd muziekprogramma's maakte, tot aan zijn dood in 2023. Hij werd 73. Maar naast muziekprogramma's op Radio Centraal, dat was Zero de Conduit sinds 1991, het langst lopende programma. In de jaren 80 was er ook het programma Shangri-La. En Daniel dacht dat er nog een andere uitzending was, maar in elk geval heel vele jaren heeft Mattie muziekprogramma's gemaakt. Daarnaast was hij ook dichter. En vandaag zal ik twee gedichten van hem brengen. Maakte gedichten onder eigen naam, Mattie Brouwens, maar ook als Martin Pulaski. En ik zal twee gedichten brengen vandaag en Daniel zal daar geluidsbegeleiding bij doen. Hij zegt dat hij zijn instrumenten klaar heeft. Dan moet ik gewoon zeggen dat ik kan beginnen. Hè?
2: Ja, begin.
0: Ik hoor wel een echo, een vibratie op mijn stem. Heb ik de voldoende afstand tot de microfoon?
2: Dat is de emotie.
0: Emotie. Klinkt het zo voldoende?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dus het eerste gedicht is eigenlijk... Maar jij kunt beter inleiden met wat geluiden. Hè? Jij zit de toon. Ja, Daniel, jij zit de toon en ik kom erin. Oké, ja. Dus ja, ik ben Rudy. Mijn programma's Voorspellen en Thuisreis. Daniel maakt de programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos. En ja, dat heeft allerlei dingen bij. Shakers, een piano, ook elektronica? Of?
2: Ja, die dingen zijn elektronisch, maar dat is op heel wat.
0: Ja, maar de bedoeling is wel dat je toch een zeker beetje... Dat om op stoom te komen, moeten er wel wat geluiden zijn natuurlijk. Hè? En dan zit ik zo in het luchtledige te praten een beetje. Ja, oké. Okay. Daniel, aan u om de toon te zetten. Maar we moeten nog iets gaan halen.
1: Ja. Al was het een beetje koud, ik kan toch al met Reis op de Vis, is het eerste gedicht. Geïnspireerd door een schilderij van de Duitse schilder Max Beckmann, Reise auf dem Fisch uit 1934. Ja. Ja. Oké, ik moet gewoon beginnen, of... Oké, dat zal zo zijn. Reis op de vis. In een rood schuimende zee zwom hij tegen wind, naar nieuwe streken verlangend. Maar golven ijzig water verlamden zijn longen. Tot hij op een strand belandde, zijn voeten zeer, in zijn gedachten niets meer, zin noch betekenis. Kirke was daar, jij varkenskop, jij donkere vis, zei ze. Ik eet je met huid en haar, verslind je zwarte geslacht. Van je vinnigheid laat ik geen spoor over. Ik versmacht je met mijn winterse stem, mijn verleidelijk gefluister. Ijstijd, gevaarlijk, zon, stasis. Vluchten was het woord. Vluchten naar mollige oorden, in zoet, in zuur, in baarmoederwater, zwarter dan verzonken Atlantis, tot hij zijn naam hoorde in het woord van de blauwe vis. De vis riep hem toe, kom op mijn rug, laten we reizen, tezamen, als in een sprookje, een kunstwerk, een bedenksel, naar het lichtblauwe, naar de lucht, naar de witheid van het abstracte, waar niets je nog pijnigt, naar lichtblauwe ogen in een lichtblauwe lucht, niet lauw, maar verzengend van liefde en lust.

0: Ja, Daniel gaat er vandoor. Het was een klein intermezzo. Ik ga zo meteen. Het tweede gedicht is 5 pagina's. En ik heb daar 5 pauzes in aangeduid. Waarop Daniel toch iets zou laten horen.
1: Van
0: wat? Ja, ik heb die pauzes aangeduid. Hè, dus.
1: Ah, ja. Doe maar verder.
0: Ja, oké. Het gedicht. Ja. Try out. Dus dialoog voor 1 stem. Wat is er met je aan de hand? Dat je weer naar het hospitaal moet? Niets ergs. Alleen maar een routineonderzoek en allergietesten. Je moet jezelf goed verzorgen. Dat doe ik. Ik verzorg me goed. Ik drink niet te veel. Ik gebruik geen drugs. Wel medicijnen natuurlijk. Ik eet groenten, vis, neem vitamines. Maar er zijn, zoals je weet, veel spanningen, stress. Soms heb ik het gevoel dat ik de wereld verlies. Alles wordt donkerder, letterlijk. Mijn hoofd zit in een donkere wolk. De stemmen van de mensen rondom me klinken irreëel.

Ik wil niet over problemen praten. Ik zou liever wat lachen. Onnozel doen. Doe mij eens lachen. Nee, je hebt gelijk. We moeten niet over onze problemen praten. Laat dat maar aan Elvis over. Jammer dat dit gisteren allemaal gebeurde. Net voor de zomer begon. Nog een onderzoek bij weer een andere dokter. Een gepeperde rekening gisteren. Toen je de leegte omhelsde en er een punt achter zette.

Vandaag begint de zomer. Omelet? Iets uit de diepvries? Iets van bij de Chinees? De mozzarella zal nu wel bedorven zijn. Dit is geen bijster creatieve periode voor jou. Ik heb veel te zeggen, maar ik heb nog meer te zwijgen. Er is een diep verdriet in de kern van al wat leeft. Het is ons verdriet dat wij daar aantreffen. Wij vernietigen elkaar met precisie. Nee, geen creatieve periode. Punten, gesloten deuren. Ik moet nochtans kunnen schrijven. Maar nu ben ik stil. Er zijn geen woorden.

Ben je bang? Je moet niet bang zijn. Voor wat ben je bang? Voor gedachten. Ik kan moeilijk met iets beginnen. Beginnen, dat is het moeilijkste. Je mag niet bang zijn voor gedachten. Gedachten kunnen je geen pijn doen. Ik zou veel kunnen schrijven, maar ik zou sommige mensen kwetsen met mijn woorden. Als ik alles zou schrijven. De waarheid die ik voel. Als ik woorden zou schrijven zonder erbij na te denken. Gedachteloze woorden. Zelfs over die omelet heb ik nagedacht. Dat domme woord. Dom woord, maar zo verwant met Hamlet.

Hou je geen dagboek bij? Nee, al jaren niet meer. Ik zet alles hier op de elektronische pagina's. Voor mij behoort het dagboek tot het verleden. Soms schrijf ik een gedicht. 5 of 6 per jaar, dat volstaat. Ik verkies de dialoog boven de monoloog. Maar met wie kan ik praten? Er zullen toch wel wat mensen zijn. Je moet vrienden hebben. Je mag niet eenzaam zijn. En je foto's, zijn die dan geen dagboek? De foto's van jezelf? Ik weet het niet. Ik maak foto's van mezelf omdat er op dit ogenblik niets anders is. Misschien wil ik wel bewijzen dat ik besta. Voor wie zijn die bewijzen? Ik ben niet egotistisch, denk ik.

Gisteravond heb ik de zon zien ondergaan. Ik zat nog wat op het terras voor ik naar mijn kamer ging. Mooie zonsondergang, net voor het begin van de zomer. Maar het heeft geen zin daarover te schrijven. Iedereen kan dat fenomeen met zijn eigen ogen zien. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Nee, dat is niet waar. Niet iedereen ziet de dingen op dezelfde wijze. Ik zou graag lezen wat jij hebt gezien.

Die deur en dat punt zijn er toevallig gekomen. Ik heb die daar niet bewust gezet. Misschien wijzen ze niet op een einde, maar op een nieuw begin. Dat betwijfel ik, maar je weet het nooit met zekerheid. In ieder geval weet ik niet hoe ik het moet doen. Hoe ik moet herbeginnen. Waar? Misschien komt de verandering vanzelf. Zoals het weer verandert. Of een stemming. Dat is een mooie gedachte. Ik hoop dat het zo zal gebeuren. Zie je nu dat je niet bang moet zijn voor gedachten? Onbedachtzame woorden kunnen pijn doen. Gedachten niet. Het is zoals met de liefde. Die is ook onbedachtzaam. En wat doet meer pijn dan liefde? Woorden van liefde misschien? Nee, gedachten kunnen ook pijn doen. Bijvoorbeeld in het begin van de zomer denken aan het einde van de zomer. Ja, dat is waar. Daar had ik niet aan gedacht.

0: Ja, Daniel heeft er inderdaad een extra punt achter gezet. Dit waren de twee gedichten van Matty Browns alias Martin Pulaski. Er gaat iets komen nu. Jan, heb jij iets klaarstaan?
1: Ik heb niks klaarstaan.
0: Oh, je hebt niks klaarstaan? Oké, dan gaan we nog een beetje nagenieten. Van, ja.

Oh.

107 Radio Centraal. Feedback. U kan nog altijd komen naar Stormkop, want het is hier live en visueel ook heel mooi. Niet alleen streling voor de oren, maar ook voor de ogen. Ik ben Toolbars Limitation. En ik ga u literatuur brengen, jawel, van dode dichters. En als u raadt welk gedicht ik ga reclameren, reciteren bedoel ik, dan krijgt u van mij een prijs.

Bordière. La muse, la madone. Dank u, dank u, Radio Centraal. 107.6, de bijna kortste nacht. En we gaan nog lang door, we gaan nog lang niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet.

Van de 9 gedichten die ik je breng, zijn er toch 3 van mij bij. En ik ben nog niet dood. De rest zijn allemaal dode dichters.

sewing.

Thank you.

Wie raadt van wie dit gedicht is, krijgt een prijs. Hè? Ja. Het vorige wel. Wacht even, maar je moet er nog door.

0: Maar de volgende die ga je wel raden.
1: Nee, die is niet van mij. Die is van heel lang geleden. En daar ga ik even mijn bril voor afzetten, dus ik zie gewoon niks.
0: En als ik dit opzet, dan zie ik gewoon helemaal niks.

0: Niemand nog weet wie dit geschreven heeft. Nee. Eigenlijk zijn we met z'n drieën. Dat is een hint. Sorry. Het is al even oud. Scale of Dragon, Tooth of Wolf. Scale of Dragon, Tooth of Wolf. Bitches, money, more and gold. From the red sea salt shark. Root of Hemlock, ticket in the dark. Finger of a bird strangled babe. Ditch deliver by thread. Makes the cruel thick and slab. And there too a tiger shall drum for the ingredients of our cauldron. Double, toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. Cool it with a baboon's blood. Then the charm is firm and good. Meer geen winnaars. Ik kan hem niet geven. Ik ga een hint geven. Zijn initialen zijn W.S.
1: William S. Burroughs.
0: Wie zei Shakespeare? Babylon of S. Yeah. All right. Eva, proficiat. Maar ik vind die Burroughs, dat vind ik eigenlijk wel eentje voor een volgende keer. Dat is eigenlijk wel goed, ja. Vind ik wel goed.
2: Ja, wacht, ik ga maar even het masker afdoen, dan zie ik wat ik doe. Oh, daar zit nog volk ook. Zo, even een slokje drinken. En dan is het alweer het laatste nummertje. Laatste gedicht. En dat is ook weer van een oude man eigenlijk. Een oude man.
0: Nee, ik heb al vrouwen gehad, hè. De vrouwen die zijn al geweest.

0: geluid maken, want anders hebben de luisteraars niks. Hè? Als ik geen geluid maak, dan valt het dood natuurlijk. Dus stilte.
1: Ja,
0: stilte. Maar dan gaan ze doordraaien naar Minerva of nostalgie. Radio Centraal. Wij staan deze avond centraal in de kortste nacht, 19 juni 2026. Praat nu maar wat aan elkaar. Ga even kijken. Ik kan wel meer met mij is nog niet doen, maar 12 uur. Oh, er is op een jaar geen mensen. Gaan we niet, dan gaan we.

0: Ah, youth. The restless breed. A tempest in a teapot. And the teapot is calling the kettle black. Rebelling, protesting, scattering vital forces because of the emotional maturity they lack. Young minds reaching far out in a hazy attempt, trying to grasp the unknown. That which is only made possible when the seed of experience has been sown. Nonconformists, they call themselves. These babes in the woods still fast asleep. Yet they fall in step, and with precision, one follows the other. Like little lost sheep. Conventional society is a bane to their existence. In arrogance coupled with anger, they shout in unison, hypocrite. But young and unripe minds are indeed ignorant minds. They can't comprehend that with the establishment, they wallow in the same pit. They do not comprehend that while they are preaching love and expounding the words, love one another, they are practicing and peddling hate for society and for their father and mother. Seeking expression through the negatives of life, the tempest in the teapot brews with lust for body and mind. Society of the damned, they run in wild abandon and oblivion and unmindful of the human debris they're leaving behind. Their gypsy souls wander through the maze of their own creation and like a cat chasing its tail, round and round in circles they go, never stopping for that brief moment of introspection that will reveal the answer to all they're seeking to know. In whose hands, then, can the future be entrusted when the moving finger writes precisely in despair? The seeds of tomorrow have been planted today. May God help the future for the fruit it will bear.
1: Zo is dat. En daarmee bent u natuurlijk terug bij Petit Salon. Voilà.
2: Goedemiddag, Anthony.
1: Goedemiddag. Het is hier frisser dan ik dacht eigenlijk.
2: Ja?
1: Ik ben heel blij dat het hier maar 33,7 graden is.
2: Met ramen open en ventilator.
1: Ja, de ramen aan de achterkant waar dat er nog wat planten staan.
2: En verfrissende Sencha thee, die koud, cold brew,
1: voilà, zoals men zeggen.
2: Daar heb ik heel flink gisteravond, gisternacht, nog ingezet in de frigo. Er zijn een kapje de thee bij het koude water. Rechtstreeks in de fles heb ik dat gedaan. En dan laat je die overnachten in de frigo. En dan van de morgen heb ik die geproefd. Die was straf genoeg, bitter genoeg.
1: Dat gaat ons deugd doen. Hij smaakt alvast heerlijk en we moeten hier al geen water koken. Ik denk dat dat een heel groot voordeel is.
2: Dan heb ik die ook nog dus gefilterd. Ik heb die terug in de frigo gezet. En dan heb ik die toch een paar uur voor de radio uit de frigo genomen.
1: Zo doen we
2: dat. Want ijskoud is niet goed voor de nieren.
1: Zo is dat. Dan schijnt dat je daar ziek van wordt van te koud drinken.
2: En dan kan ik misschien nog iets meegeven. Een van de theelessen. De blanke hipsters die met thee bezig zijn, die vinden het heel belangrijk dat je water een zo laag mogelijke droogrest heeft.
1: There you go, ik zie het. Ja.
2: Droogrest moet ik niet uitleggen.
1: Nee. De mineralen die overblijven.
2: Dat legt zijn eigenheid, inderdaad. Dus ben ik gisteren ging ik sowieso water kopen voor die cold brew. En dan dacht ik, ik heb nu toch tijd even checken in het natuurhuis welke van de vier waters daar aanwezig de laagste droogrest dus heeft.
1: Dus we zijn er helemaal voor klaar voor, eigenlijk. Wij hopen op drie gasten vandaag die langskomen. Dat is heel spannend. We zullen zien of ze hier geraken.
2: Een groene en een zwarte thee is er voorzien.
1: We hebben van alles. Ook nog. Ja, het is dat. Dus we komen zeker toe.
2: Ik heb 6 liter.
1: Voilà.
2: Voor
1: here we go.
2: 4, 5 man.
1: Voilà. Ja, moet lukken.
2: En nog water om aan te lengen mocht. Vind je hem te stref?
1: Nee, ik vind hem goed. Ik vind hem goed.
2: Nee, ik ook. Maar ik kan me voorstellen dat hij wat bitter is.
1: Ik vind het lekker. Komt goed.
2: Babam.
1: Zeker voor deze weer.
3: Sand and sea. Sea. and the warm bright sun.

0: heart, making love, wearing love, making, making, making love.
1: U hoorde eerder bij ons al Peter Siegmund van het KNMI. Toen hadden we het over El Niño. Vandaag hebben we bij ons ook nog Fimke de Jong van het NIOS. Met haar gaan we spreken over de AMOC. Daar komen ze beet op. Maar misschien eerst, mevrouw de Jong, wat is het NIOS eigenlijk?
2: Het NIOS is het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. En dat zit op Texel.
1: Voilà, en dat brengt ons natuurlijk bij de AMOC, want wat is de AMOC? Dat is iets met de oceanen uiteraard.
2: Jazeker, dat klopt. AMOC staat voor Atlantisch Meridionale Overturningscirculatie. En eigenlijk betekent dat het is de circulatie in de Atlantische Oceaan. En meridionaal wil zeggen dat het water van noord-zuid transporteert. Dus we hebben het over de stroming die in de bovenste delen van de oceaan veel warmte naar het noorden van de Atlantische Oceaan transporteert richting Europa. En in de diepe oceaan gaan die stromen weer terug naar het zuiden als compenserende stroming. Omdat het niet op één plek kan hopen. En dat wordt aangedreven doordat de warme stroming in het noorden afkoelt en naar beneden gaat en dan in de diepe oceaan weer terug.
1: Waarom is dat belangrijk, die AMOC?
2: Dat is met name bij ons belangrijk omdat het dus heel veel warmte meeneemt. Als je ook kijkt naar de temperatuur in de oceaan, als je een kaartje maakt van de oppervlaktetemperatuur, dan zie je dat er tegen de kust van Europa veel meer warm water te vinden is dan aan de westelijke kant en Amerikaanse kant. En daardoor hebben we eigenlijk in Noord-Europa best wel een gematigd klimaat.
1: Ja, we zouden het vandaag niet zeggen, maar dat klopt natuurlijk wel. Waarom vreest men dat er iets aan de hand is met de AMOC?
2: Nou, dat komt eigenlijk al van best ver terug. Toen oceanografie begon in de jaren 60, hadden we nog niet zoveel metingen en we hadden nog geen computermodellen. Maar wat we wel konden, was hele simpele analytische modellen. Dus gewoon beginnend vanaf de natuurkundige principes van hoe werkt een oceaanstroming. En als je dat dan uitrekende, dan kwamen ze erop dat je in de Atlantische Oceaan zowel een AMOC kon hebben, en dat is een stroming die aan het oppervlak naar het noorden is, als ook wel een geval met geen stroming, heel weinig stroming, of eentje die zelfs anders omdraait. En dat komt door de verschillende balansen tussen zout en temperatuur. En hoe meer metingen we doen en hoe meer geavanceerde computermodellen er gedraaid worden over de toekomst van de AMOC, dan blijkt dat het misschien inderdaad wel mogelijk is dat hij in de toekomst dus naar zo'n andere staat gaat. Dat hij misschien een stuk zwakker wordt. Omdraaien zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Maar zelfs als hij een stuk zwakker wordt, dan heeft dat consequenties voor het klimaat hier.
1: Ja, maar dat heeft een impact, die veranderde AMOC, op Europa en ook op de lage landen.
2: Ja, dat klopt. Sowieso heeft het wereldwijd een impact. Want op het moment dat de warmte niet naar het noorden komt, dan blijft die ook op de evenaar hangen. Want die warmte is daar wel en door klimaatverandering wordt het steeds erger. Dus je hebt en de impact op de tropen, waar mogelijke regenpatronen gaan veranderen. Maar omdat het warmer wordt in de oceaan, maar bij Europa zou het juist iets af kunnen koelen. En zou het hier bijvoorbeeld wat stormachtiger in de winter kunnen worden en ook kouder in de winter.
1: Ja, er wordt ook gezegd, u schreef samen met collega's een artikel in The Guardian, dat we daar absoluut niet klaar voor zijn.
2: Nee, helaas nog niet. Op dit moment gaat de wereld er nog gewoon vanuit dat alles op gaat warmen. Daar bereiden we ons voor, al warmt het, zoals je vandaag buiten kan voelen, eigenlijk nog wel sneller op dan waar we rekening mee houden. Maar dat het in de toekomst eventueel hier in Europa om kan draaien en zelfs wat af kan koelen, dat wordt eigenlijk nog niet meegenomen in de toekomstplanning. Wat je eigenlijk zou willen is dat je met oplossingen komt die in beide gevallen zouden werken. Dus bijvoorbeeld als huizen beter geïsoleerd worden, dan heeft dat voordelen zowel als een warmer klimaat als in een kouder klimaat. En dan ben je nog steeds in beide gevallen voorbereid.
1: Mm-hmm. Ja, het lijkt wel dat onder het economisch systeem, onder het kapitalisme, dat veranderingen ook niet zo snel inzitten. Het lijkt me toch dan daaraan gekoppeld. Wat staat er ons dan te wachten?
2: Ja, wat ons precies te wachten staat, dat zijn we nog steeds aan het uitzoeken met het vakgebied. Een deel van die onzekerheid komt omdat het gewoon een heel erg ingewikkeld systeem is. En dat komt omdat er feedbacks kunnen zijn waar iets verandert en iets anders beïnvloedt. En daarna dat weer iets anders beïnvloedt. En als je die eerste niet helemaal goed krijgt, dan krijg je die tweede en die derde is ook niet helemaal goed. Maar een deel van de onzekerheid zit ook gewoon nog omdat wij niet weten hoe de CO2-emissies in de komende jaren zich gaan ontwikkelen. Dus omdat wij niet precies weten welke CO2-concentratie de atmosfeer in 2030 heeft of 2040 heeft, is het ook moeilijk te zeggen wat het klimaat dan gaat doen. Daar blijft die onzekerheid dan ook in zitten.
1: Wat zou er moeten gebeuren, toch dringend, behalve dan de huizen isoleren? Welke keuzes zouden er toch dringend moeten gemaakt worden?
2: Sowieso is het reduceren van CO2-emissies is het beste wat je kan doen. Dat reduceert de klimaatverandering die we al hebben. Dat reduceert ook de kans op nog meer hittegolven zoals we vandaag hebben. En dat reduceert ook de kans dat de aanmaak sterk af gaat nemen in de toekomst. Dus dat is iets wat we sowieso zouden moeten doen. Maar daarnaast moeten we beter in kaart brengen wat de risico's zijn als het niet lukt om die emissies te reduceren. Dus dan moeten we meer onderzoek doen naar hoe groot is de kans daadwerkelijk dat die aanmaak instort. Die moeten we ook blijven weten. En dat staat nog op het spel op het moment. En dan moeten we zien hoe dat zich gaat ontwikkelen in de komende jaren.
1: Ja, u had het over die metingen. Er was sprake van dat de Verenigde Staten hun meetnetwerk in de oceaan zouden opdoeken. Maar dat blijkt nu toch geroepen.
2: Ja, Trump die had begin juni een beslissing bekendgemaakt dat hij de Ocean Observatories Initiative, dat is een systeem met metingen op 4 plaatsen in de oceaan, op wou heffen om kosten te besparen. Maar daar zaten eigenlijk politieke redenen achter, omdat hij geen fan is van klimaatwetenschap. En de wetenschap is daarin tegen protest gekomen, want dit zijn echt lange tijdseries. Niet alleen de fysica van de oceaan, dus niet alleen temperatuur en zoutgehalte en stroming, maar juist ook de biologische parameters, om te kijken hoe die met elkaar samenhangen. En we zijn in protest gekomen en hebben gezegd, deze meters zijn te belangrijk om zomaar te stoppen. We hebben ook gezocht naar oplossingen. En nu lijkt die beslissing teruggedraaid te worden door de Senaat. Dat zou heel goed zijn. Maar op hetzelfde moment beginnen er nog wel bezuinigingen in andere delen van het observatienetwerk te zijn. Dus we zijn nog niet helemaal uit de benaring.
1: Krijgt u eigenlijk de kaarten liggen, u haalt het zelf aan, de kaarten liggen niet zo goed. Vooraanstaande politici hebben dikwijls toch een afwijkende mening over climate change. Krijgt u zelf bij beleidsmakers of politici, krijgt u daar gehoor? En hoe gaat men daarmee om?
2: We krijgen langzaam en zeker meer gehoor. Ook omdat er steeds meer studies uitkomen over de aanmaak, beginnen ze te begrijpen dat dit inderdaad een bedreiging kan zijn en dat er rekening mee gehouden moet worden. Hoe moeilijk het is om te meten, is nog moeilijk uit te leggen aan mensen. En ook dat de metingen die er nu zijn, die deze circulatie meten, maken geen vast deel uit van een bestaand netwerk dat institutioneel geregeld is. Bijvoorbeeld op het land heb je weerstations en die meten het weer. Die worden onderhouden, die zijn er de komende 20 jaar, dat weten we vrij zeker. Maar dat is niet het geval met deze oceaanmetingen die echt door een klein groepje wetenschappers in de lucht wordt gehouden en die dat met kleine projectjes van 2 tot 4 jaar aan elkaar plakken en waarvan de toekomst eigenlijk nog heel onzeker is.
1: Ja, misschien afsluitend, denkt u dat een duurzaam klimaatbeleid dat dan mogelijk is onder het kapitalisme zoals we dat nu zien?
2: Oh, dat is een moeilijke vraag. Je moet natuurlijk hopen van wel, want als je de hoop opgeeft, dan is het gedaan. We moeten er alles in het werk zetten om te kijken of we dat wel voor elkaar kunnen krijgen. De de rekening die gaat zeker ook betaald worden. Want je ziet dat elke hittegolf en elke overstroming en elke bosbrand die er is en waar het kans groot wordt met klimaatverandering, dat die echt schade voor de maatschappij heeft. Alleen, ja, dat moeten we eerlijk gaan afzetten tegen wat het kost om niet in te grijpen.
1: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik wil u bedanken voor uw tijd, mevrouw Fimke de Jong van het NIOS.

0: Voilà, voilà. Ondertussen vloeit de ijstee hier rakelijk. Katrien van den Troost is ondertussen ook toegekomen in de studio, maar we zijn hier natuurlijk eerst, Jasper is aan het doen, lekkere ijstee aan het geven en dan gaan we er subiet eens aan beginnen over TEFA, de kleinste PFAS-moleculen.
1: Kom! Well, where I stop you? Move! Now you have been going around and going like you are the bigger than, but here comes the den of all than.

way to do it is through organization.

0: Ondertussen zijn we hier aan het experimenteren met de groene cold brew en de zwarte cold brew in combinatie met kava.
1: Thank you.

0: Voilà, voilà, voilà. Nice and cozy. En warm. Wat denkt u van dat ijsthee, Katrien?
1: Amai, heel goeie ijsthee.
0: Dus die redt het wel, vind ik.
1: Zowel de groene als de zwarte ijsthee. Dank
0: ja,
1: u.
0: Ja, en net allemaal samen met de kava.
1: Ik heb al meerdere experimenten gedaan.
0: Ja, ik ben nog wel met de verhoudingen aan het
1: Ik vind vooral de combinatie van eerst een slok groene thee en dan een slok koude kava.
2: Exact.
1: Ah, dank u.
0: Voilà. Dan ga ik dan direct nog eens onder, want dan eerst even over TFA hebben. TFA, ik heb het al eens gezegd, dat is de kleinste PFAS-verbinding, dat zeg ik correct, hè?
1: Correct.
0: Voilà, en daar hebben we heel veel van.
1: Daar hebben we er heel veel van. Het is trifluorazijn, dus dat wil zeggen dat dat lijkt op azijn, maar geen azijn is. Maar inderdaad, dus de kleinste variant van PFAS is. We hebben heel veel PFAS'en. We hebben, denk ik, meer dan 10.000 varianten PFAS'en ondertussen al gemaakt. Nee, wij niet, maar de chemische sector heeft dat vooral gemaakt. Voor meerdere nuttige bestedingen. De belangrijkste zijn, denk ik, of de meest bekende daarvan is de Tefalpan. Voor de handige anti-aanbaklaag. Wij vinden dat ook nog in heel veel andere producten terug, zoals dat ook wel, zeker TFA, ook in pesticiden voor landbouwproducten terugkomt. Een iets minder nuttige toepassing, maar zeker ook in het huidige landbouwmodel nodig. Dus ja, dat is eigenlijk wijdverspreid in gebruik.
0: Ja, en worden ook verhoogde vergunningen voor afgeleverd door de Vlaamse overheid, die het er een beetje eigen regels op nahouden.
1: Het interessante aan TFA is eigenlijk dat daar ook al redelijk lang nog niet veel over geweten was. TFA is het kleine zusje dus van PFOS, GenX, PFOA, zo degene die wel al gecategoriseerd zijn als toxisch en als bioaccumuleerbaar en toch te vermijden uit onze natuur. Maar TFA is eigenlijk pas recentelijk, ik denk dat ICHA, het Europees agentschap, daar een paar weken geleden een heel duidelijk advies rondgeschreven heeft dat dat toch wel echt gevaarlijk is voor het ongeboren kind en dat je daar vruchtbaarheidsproblemen van krijgt. Ja. Dus nu hebben we eindelijk zwart op wit dat het niet zo onschuldig is voor specifiek TFA.
0: Voilà. En het is wel spijtig dan dat Europa er andere normen op nahoudt dan de Vlaamse regering natuurlijk. Die ziet het minder ernstig in. Nu, waarschijnlijk gaan we er nog heel veel van horen, want het ding is natuurlijk, het is eigenlijk een afbraakproduct. Als de langere ketens PFAS afbreken, dan komen we eigenlijk sowieso bij trifluorazijn terecht. Dus daar hebben we het laatste nog niet van gezien en we gaan er echt extreem veel van hebben ook.
1: Ja, ik denk dat Vlaanderen ook een unieke regio is als we het hebben over TFA. Hè. Ik denk dat heel de discussie over het drinkwaterprobleem in West-Vlaanderen daar heel tekenend voor is. Dat hebben we het afgelopen paar maanden, half jaar gezien, waarbij dat we inderdaad zien dat, zoals de Blankaart, dat is een drinkwaterreservaat voor heel wat gezinnen in West-Vlaanderen, waar dat duidelijk uit is gebleken dat daar heel hoge concentraties TFA in zitten en waarbij dat dan eigenlijk minister Bruins, redelijk ja, met de rug tegen de muur stond eigenlijk. Hè. Je hebt heel veel landbouw in West-Vlaanderen dat zeker ook gebruik maakt van landbouwpesticiden. Je hebt een redelijk circuit natuurbeweging daar in West-Vlaanderen, maar waarbij dat je ziet dat die twee wel tegenover elkaar komen te staan ofzo. En waarbij dat de minister wel heel duidelijk gekozen heeft om hogere normen te geven om eigenlijk landbouwactiviteit wel nog te kunnen toelaten. Maar dus eigenlijk ja, ten koste van onze gezondheid en ten koste van proper drinkwater eigenlijk.
0: Zijn er nog campagnes of rechtszaken die lopen daaromtrend momenteel?
1: Heel interessant, ja. Namelijk in onze eigen achtertuin. De zaak rond, vooral eigenlijk interessant is 3M daarbij. 3M heeft altijd PFOS, heeft verschillende PFAS'en geproduceerd, maar staat vooral gekend om zijn PFOS-productie, die 2021 ineens naar boven is gekomen, dat eigenlijk blijkt dat Zwijndrecht, het grondwater van Zwijndrecht, de bodem van Zwijndrecht, hallucinante hoge waarden heeft, de hoogste ter wereld. Dus daar moeten we niet mee lachen. En eigenlijk het interessante daarbij is dat je ook ziet dat in heel het productieproces van PFOS en andere PFAS'en, dat daar ook TFA bij komt te kijken. En waarbij dat je eigenlijk ziet dat 3M daar nooit een vergunning voor heeft aangevraagd. Wij zijn daar, ondertussen zal dat al zeker 1,5 jaar geleden zijn, tegen een aanvraag dan eigenlijk. Dus 3M heeft in 2008 een soort van bodemsaneringsverplichting opgelegd gekregen door onze overheid om zijn eigen grond te saneren. In 2009 hebben ze expliciet een aanmaning gekregen om te zeggen, monitor je TFA en kijk daarnaar, want dat is gevaarlijk. En eigenlijk is het dan hallucinant dat er pas in 2025 een aanvraag komt van 3M om TFA te mogen lozen. We zijn daar zelf tegen in beroep gegaan. Wij, dat zijn Climaxie en Grondrecht eigenlijk. Twee, Climaxie Klimaatorganisatie en Grondrecht, lokale actiegroep die al heel wat verzet heeft rond PFAS-vervuiling in Zwijndrecht. En die zaak is, schiet me nu dood, half mei gepleit. We verwachten binnen de 60 dagen daar een uitspraak over. Maar dat gaat dus ook heel tekenend zijn. En het interessante aan die zaak van 3M is eigenlijk, moest de overheid uiteindelijk de lozing van TFA toelaten bij 3M, wat dat ze 2 jaar geleden niet gedaan hebben. We hebben bij redelijk wat mensen 2 jaar geleden heel wat bezwaarschriften verzameld rond de lozing van TFA van 3M. 3M heeft dan zelf haar aanvraag ingetrokken. En probeert het dus nu opnieuw. Maar moest de overheid toelaten om toch voor een bepaalde mate TFA te lozen, dan gaat dat ook eigenlijk doorsijpelen naar Innaver. Innaver is afvalverwerkingsbedrijf aan de andere kant van de Schelde, richting Stabroek, Antwerps grondgebied. Maar de pluim of de vervuilingspluim van Innaver ligt in Stabroek. En zij zijn eigenlijk, naar hun eigen woorden, de oplossing voor het PFAS-probleem, omdat daar heel wat PFAS-afval verbrand wordt. Zeker nu ook met al de Oosterweelverbinding. Daar wordt veel grond naartoe gebracht die toch te hard vervuild is. En dat wordt daar over actief koolfilters gedaan en die worden daar verbrand. Maar dus eigenlijk is het redelijk zeker, die worden verbrand op te lage temperatuur. Ja. Dus het is redelijk zeker dat daar ook veel TFA vrijkomt. Maar dus ook daar geen vergunning voor TFA bij Innaver. En ook daar zijn we dus, die hebben dat onlangs ook aangevraagd. En ook daar zijn we in beroep gegaan met een aantal buurtbewoners. Vanuit het principe, zoek. Eigenlijk is ons standpunt heel duidelijk. Hè. Dit is een giftige stof. Dit stapelt op in ons milieu. Dus we moeten eerst wetenschappelijk zeker zijn, voor er een of andere economische activiteit wordt gedaan, dat dat niet gebeurt. En vanaf dat wij dat wetenschappelijk en feitelijk bewezen zien dat dat afval veilig verbrand kan worden, doen. Maar zolang dat wordt nu niet gedaan. En nu zijn we eigenlijk een groot menselijk experiment aan het doen met PFAS-afval op te lage temperaturen te verbranden.
0: Ja, ik denk die twee dingen. Hè. Het voorzorgsprincipe, dus, zoals je juist gezegd, maar vooral ook het bad is vol. Hè. Het breekt niet af, dus het bad is echt wel vol. Er kan echt niks meer bij. Het is echt totaal zinloos.
1: Correct.
0: De voorzitter van Chemsec, die vereniging, had ook nog een artikel geschreven waarin ze uitlegde dat ze echt moedeloos werd, dat er tot op de dag van vandaag nog altijd over TFA-pannen moet gediscussieerd worden, dat er nog altijd kan. Wat je zegt op PFAS klopt echt ook zeker. Ik ben zelf ook getest op sommige PFAS en PFAS in mijn bloed. En PFAS zat ik daar echt boven de norm ook. Nee, niet in mijn derde knie, hè. Nee, daar niet, in mijn bloed. Ja, dus PFOS was bij mij heel hoog. TFA was toen nog niet getest. Alleszins, we zijn weer een beetje bijgepraat over PFAS. En als er dan meer nieuws is, dan komen we daarop terug. Hè.
1: Zeker.
0: Voilà.
1: Dankjewel. Dank je wel.

0: We hebben hier natuurlijk nog een gast bij ons vandaag in de studio. De hete studio's van de Radio Centraal. En onze volgende gast werkt bij Kief Kief, maar daarvoor is hij niet hier vandaag. Hij is hier omdat we natuurlijk zoals elke twee weken over Palestina praten. En dat gaan we nu weer doen, meer bepaald ook de Palestina-acties op maandag, de wekelijkse, hier telkens. Het lijkt wat te escaleren als het gaat over de politie, maar ik ga het volledig aan u overlaten. Hoe ging het eraan toe de laatste maandagen?
1: Hallo, ja, de afgelopen maandagen is de repressie vanuit het stadsbestuur en de politie weer enorm toegenomen. Ik denk, even kijken, de afgelopen twee acties is het protest eigenlijk ja, met geweld de kop ingedrukt door de Antwerpse politie. Er zijn mensen gearresteerd, mensen keihard tegen de grond gewerkt. Mensen hebben een knie in hun nek gekregen. En er zijn mensen de hele nacht lang opgesloten, terwijl ze niks anders hebben gedaan dan vreedzaam demonstreren. Dus ja, zo is het eraan toegegaan.
0: Het is de eerste keer ook, denk ik, dat ze nu effectief mensen tot 's morgens vroeg hebben vastgehouden. We kunnen toch echt wel spreken van een escalatie, denk ik, wat we hebben gezien nu.
1: Ja, inderdaad. De mensen die worden opgepakt, dat gaat over administratieve aanhoudingen. Dus het is niet omdat wij iets verkeerd hebben gedaan, maar omdat we zogenaamd de openbare orde verstoren, dat we worden aangehouden. En tot nu toe was het altijd zo dat die mensen dan 's avonds laat weer worden vrijgelaten als de openbare ordeverstoring voorbij is, zeg maar. Hè. Het protest is voorbij. Maar nu, de laatste keer, zijn ze een stap verder gegaan en hebben ze gezegd van, ja, iedereen blijft tot 7 uur 's morgens vastzitten. Ja, daar hadden ze dan wel een zogenaamde reden voor, een smoesje eigenlijk. Het zou zogenaamd een risico zijn dat de mensen die opgepakt waren, dat die 's nachts, als ze 's nachts zouden vrijgelaten worden, dat ze dan nog stickers zouden gaan plakken op de fontein en op het stadhuis. Nou ja, sowieso onzin, want dat zijn... Er is geen enkele aanwijzing dat die mensen iets met stickers te maken hebben. En je kunt elke nacht stickers plakken natuurlijk. Dus pure intimidatie opnieuw.
0: En dat eigenlijk naar aanleiding, want het protest was ook nog natuurlijk ook een beetje in stijgende lijn, in crescendo gegaan. Omdat het stadsbestuur ook onbeschaamd heeft beslist om de Israëlische vlag terug uit te hangen. Dat is waar het over gaat natuurlijk.
1: Ja, klopt. Dat is een absolute schande. We hebben vorig jaar al duidelijk gemaakt dat die vlag daar niet hoort te hangen. Het is een vlag van een staat die genocide pleegt, een vlag van een apartheidstaat. Het internationaal gerechtshof heeft ook duidelijk gemaakt dat alle overheden, dus ook alle Belgische overheden, de verantwoordelijkheid hebben om genocide te vermijden. En experts internationaal recht hebben dus ook gewaarschuwd dat zaken zoals het ophangen van een Israëlische vlag daarmee in strijd zijn. Dus het is in strijd met het internationaal recht.
0: Ja, en ook met de mening van een merendeel van de Antwerpse bevolking en de Belgische bevolking. Nochtans blijft de burgemeester hardnekkig volharden. Wat staat er op het programma voor volgende maandag?
1: Komende maandag gaan we dus opnieuw richting stadhuis. Het is eigenlijk belangrijker dan ooit dat we nu komende maandag onze stem laten horen. Want maandag is er gemeenteraad. En op die gemeenteraad wordt, mede door de publieke druk die we al die weken hebben gezet, die vlag ook uitgebreid besproken. Er zal een stemming zijn over het weghalen van de vlag. En ook een stemming over het aanpassen van het vlagprotocol, zodat hij er volgend jaar ook niet komt te hangen.
0: Automatisch, voilà.
1: Ja.
0: Voilà, heel goed. En dus reden te meer om het effectief terug op de grote markt te doen, waar dat ook heel de kern van de discussie is, hè, het recht om daar te demonstreren. Dus ik neem aan dat de afspraakplaats terug de grote markt is. Hè.
1: We trekken opnieuw naar de grote markt. Afgaande op vorige maandagacties kunnen we er van uitgaan dat de politie het stadscentrum volledig zal afsluiten met waterkanon, barricades op elke toegangsweg. Dus het is belangrijk voor iedereen die maandag aanwezig zal zijn dat ze ook onze sociale media in de gaten houden. Omdat we ook updates zullen plaatsen van ter plekke hoe de situatie is en waar mensen naartoe moeten komen.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik wil u bedanken om naar de studio te komen bij ons. Stef.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
2: Maar je weet met jezelf waar je zou zijn.

Maar dus dit gaat dus samen in de laatste zet. En DJ Daniel Pankus en DJ Eva Eriksson. Ja.

Wij hadden voor u daar de jingle van het amusementsbedrijf, maar dat kwam niet zo duidelijk over, dus ik zal de boodschap herhalen. Vandaag 26-6 is het vanavond in de Nar. 30 jaar het amusementsbedrijf. Allen daarheen. Voilà, Jasper. Let's hit it.

Dat is Petit Salon voor deze week. Wij zijn er binnen 2 weken natuurlijk terug. Eva Smits is er niet doorgekomen met de hitte deze keer. Die zal er een volgende keer wel bij zijn. Daar kan u volgens mij op rekenen. U hoort zometeen Pink Wave, de acoustic safe space of the queers.

Voilà, u bent hier bij ons in Pinkwave, de Acoustic Space, Safe Space of the Queers. Radio Centraal 106.7. Het eerste wat we gaan doen zo'n beetje is bellen, want morgen is het Beast of Life. En dan doen we met Pinkwave een speciale uitzending op locatie. Tussen 1 en 6, daar bellen we zo'n beetje over. Het past in de expo in Extra City Beats of Love, maar morgen is het Beast of Life. Je hoort er allemaal meer over in 5 minuten.

0: Voilà, voilà. Als de technologie ons niet in de steek laat, dan hebben we het nu vooral aan de lijn.
1: Ik denk dat het gelukt is.
0: Ik denk ook dat het gelukt is. Dat is perfect. Welkom, welkom. Ik heb de laatste raders al even ingedicht dat we morgen samen iets gaan doen. Maar stel gerust jezelf voor en eerst en dan wat we morgen gaan doen.
1: Ja, klopt inderdaad, denk je wel. Ik ben vooral een van de vrijwilligers bij Enter Queer Arts Festival. Ik help ook een beetje mee met het cureren, maar eigenlijk ben ik er meer voor de vibes te brengen. En je hebt het net al heel goed gezegd eigenlijk. Ik kan het zelf bijna niet beter doen. Morgen organiseren wij Beast of Life bij Extra City in de tuin van Morpho. Dat is van 11 tot en met 6. Het gaat heel warm zijn, dat sowieso. Wij beloven ook geen nerco in de tuin. Maar het is wel overdekt met zoveel mogelijk schaduw. Dus als dat al een beetje helpt om jullie daar te krijgen.
0: Ik kan u vertellen dat bomen en straken en kloosterstalen, dat eigenlijk de beste airco is dat je kan vinden. En het gaat er zeker beter zijn dan hier in de studio, waar het ondertussen toch bijna al 37 graden is. Maar ga gerust voort, want ik ga er morgen ook zijn in de kloosterstalen.
1: Ah, wel, inderdaad. Jij gaat live DJ'en van 1 tot 2 en van 4 tot 6.
0: DJ'en gaan we niet doen. Hè. Het is nu Pinkwave, de Acoustic Safe Space of the Queer, het queer programma van Centraal. En morgen doen we een extra uitzending op locatie van op Beast of Life. En het eerste uur, het eerste blok is van 1 tot 2 in de namiddag. En dan doen we nog 2 uur een blok van 4 tot 6. En dan ga ik waarschijnlijk met jullie en nog een hele hoop andere artiesten praten over wat er te zien is, wat we doen. En ondertussen misschien een paar plaatjes erdoor. Dat is wat we gaan doen. Want het kadert natuurlijk in iets anders. Er is een expo bezig ook.
1: Ja, klopt inderdaad. Er loopt ook nog een expo genaamd Beats of Love. Met een paar oud deelnemers van Enter Queer Arts Festival. Van bijvoorbeeld de Queer Lab noemde het toen nog. Nu is het ook wel gekend als een Night Called Quest. Als ook een paar vrijwilligers die een paar werken van hun laten zien. Dus dat kan je zeker ook wel kijken. Het begint om 11 natuurlijk ook wel met een potluck. Dus bring your own food. Als je het wil delen of als je het zelf wil eten, kan je helemaal zelf kiezen. Maar we gaan beginnen met eerst goed te lunchen voordat we plezier gaan hebben natuurlijk.
0: Voilà, zo begint het om 11 uur en dan?
1: Ja, klopt inderdaad. En dan gaat het om 2 uur is er ook nog een spoken word act van Farah. Farah is ook een van de deelnemers van de expo van Beats of Love. Daar ga je iets zien op de toiletten. Dus terwijl dat je eigenlijk je business doet, kan je ook al direct wat voorgenieten van een stukje van Farah. Langs dat is er ook nog doorgaans karaoke met Vlaanderens Nachtegaal, Gregory Fateur. En als je genoeg gedronken hebt, of als je een zonnesteek hebt, dan ga je ook nog eens echte unicorns zien.
0: Voilà, het is echt ideaal. Ik kijk er zelf ook echt ongelooflijk hard naar uit morgen. Alright, je zei heel erg bedankt om tijd voor mij te maken. En wij zien elkaar dan morgen in de kloosterstaan.
1: Super, heel erg bedankt voor mij te hebben. En tot morgen.
0: Tot morgen. Ciao, ciao.
1: Dag.

terwijl je deze geweldige bessen kan appreciëren, heb ik ook nog twee nieuwtjes, goede nieuwtjes. In Nepal is het homohuwelijk goedgekeurd en in Thailand is de therapie, hoe zal ik het zeggen, geslachtsveranderende therapie, nu gewoon opgenomen in de ziekteverzekering en wordt dat volledig terugbetaald. Als dat niet goed is, goed nieuws af en toe, mag ook wel.

0: Ik ben nog steeds op Radio Centraal 106.7. We wil er toch eens aan herinneren nog dat het vanavond 30 jaar amusementsbedrijf is in de Nor. Dus allen daarheen. En morgen is het in Extra City, Beast of Life. En daar is het ook een extra uitzending van Pinkwave natuurlijk morgen. En daar gaan we natuurlijk allemaal naartoe, toch?
1: En waar is de ingang van Extra City?
0: In de Provinciestraat.
1: En voilà.
0: Voilà. Dat is dan ook weer al gezegd.

En alsof het allemaal nog niet genoeg was. Vanavond het amusement betreft. Morgen in de provinciestraat is Extra City. Radio Pinkwave. Samen met Antwerp Queer Arts Festival. Maar natuurlijk ook morgenavond. In samenwerking met de Kern. Nog een nieuw concert. Live vanuit de Noord. En dat wordt ook uitgezonden. Hier bij ons. Op Radio Centraal. Blijf bij Radio Centraal. Zometeen is het een Boogie Down programma. Boogie Down programma. Allemaal op Radio Centraal. 106.7. FM. Blijf wel.

Say let my boy.

De 106.7 Radio Centraal.

Zo, lieve schatjes, liefste luisteraartjes van Radio Centraal. Hot Love op Radio Centraal op de 106.7 tot 10 uur. En ja, de school is gedaan voor mij reeds zeer, zeer, zeer, zeer lang geleden. Decennia lang, lang geleden. Maar voor sommigen is het nog een vers gevoel. School's Out van Alice Cooper. Wat een leuke opener. En wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan naar het YMCA op vakantie. Samen met Steven en Dave.

Ja, dat verhaaltje, dat ik, waar ik het over had, van Steven en Dave, dat is van Steven Slaaggeest, en het heet YMCA. Oh yes, let's go to the

Toen ik met hangen en wurgen kort na mijn 19e verjaardag mijn HAVO-diploma behaalde, schonk mijn liefhebbende vader mij een retourticket naar New York. De kosten van verblijf had ik zelf bijeengespaard door me een paar keer in lichte mate te prostitueren. Natuurlijk uit medemenselijkheid en niet uit winstbejag. Desondanks was ik aangewezen op een krap budget en daarom zocht ik onderdak in de YMCA, de christelijke herberg voor meer of minder jonge mannen. Een bedompte hitte hing over de stad en daarom douchte ik mijn bezweten lichaam elke avond met welbehagen. Soms trouwens ook nog tussendoor als mijn route toch langs de YMCA voerde. Nu is het met het douchewezen in het land van de ongekende mogelijkheden vreemd gesteld. Aan het strand en op de tv zijn de Amerikanen overdreven preuts, maar onder de douche en op het toilet kent men geen schaamte. Tenminste niet bij mannen onder elkaar. Zo hield douchen in dat je spiernaakt te kijk stond voor de andere aanwezigen. Want vanuit een gemeenschappelijk kleedlokaal betrad je de open doucheruimte met zeker 20 doucheknoppen en zonder enige onderlinge afscheiding. Voor mij leverde dat zowel een intens kijkgenot op als grote verlegenheid.

Mijn lid reageert altijd spontaan op de fraaie curve van een strakke mannenbil. En hier in de doucheruimte bestond daaraan geen gebrek. Jongens onder elkaar, daar kan geen kwaad in steken, zou je denken. Tot je tot de ontdekking komt dat een erectie volstrekt taboe is bij Uncle Sam. Vervuld van afgrijzen staan die Amerikanen met hun mooie kont naar je vrolijk opwippende geslacht. Van beslist geen aanstootgevende afmeting. Daardoor zat er niet anders op dan een eigen bilpartij, die er volgens de deskundigen zeer wel mag wezen, rondoppelend uit een iets wat holle rug naar het publiek te wenden. Dat kon ik alleen een beetje in het vizier houden door regelmatig blikken over mijn schouders te werpen. Maar tot mijn verbazing onderging geen van die slappe garnalen daar in de doucheruimte een gedaanteverwisseling. Om je de eerlijke waarheid te zeggen, vond ik dat heel kwetsend. Al moest ik erkennen dat ik niet de enige was met een welgevormd lichaam. Jezus Christus nog aan toe. Die hamburgers doen toch waarlijk prachtbillen ontstaan. Al dan niet met behulp van hormonen. Jaloezie en geilheid streden bij mij om voorrang.

De vijfde dag was het midder een nachtelijk uur al in aantocht, toen ik de verlaten doucheruimte betrad. In alle rust kon ik me zo ontkleden, inzepen en me vol welbehagen uitrekken onder de warme straal. Terwijl ik me daaraan overgaf, ontwaarde ik door de openstaande deur in het fel verlichte kleedlokaal een beeldschone jongeling die zich uiterst traag van zijn kleding ontdeed. Ondanks de gladde trekken had die kop onder een donkere blonde krullenbol iets stoers. Daar ging het hemd uit, wat mij uitzicht verschafte op een stevige, lichtgebruinde borstkas met een enkel haartje erop en twee schattig klein roze tepels. De spijkerbroek schoof omlaag, waardoor zijn smalle lendelen nog meer tot hun recht kwamen. Daaronder echte mannenbenen, goed gevormd, tamelijk slank, licht behaard. Dat schouwspel was al voldoende om mijn lid naar de hoogste stand te jagen. Niets wilde ik missen van de onthulling van het laatste stukje van zijn naaktheid. In omvang misschien beperkt, maar qua kijkgenot het summum. Ik beschouwde het niet als een optie om me om te draaien. Of hij mij kon zien, viel moeilijk te zeggen. Ik stond niet in het volle licht en enige damp omgaf mij. Maar feitelijk deed het er niet toe. Hier stond ik en ik kon niets anders dan onbeschaamd naar hem staren. Nu was hij het die zich omdraaide, waardoor ik zijn kogelronde kont scherp in het vizier kreeg. Alleen nog verscholen achter een paarse slip. Alles leek erop te duiden dat dat toch al weinig bedekkende kledingstuk ook omlaag zou gaan. En in die verwachting werd ik niet teleurgesteld.

tergend traag ontblootte hij zijn billen. En het nu vertoonde schouwspel bezorgde mij een brok in de keel. De volmaaktheid van de ronding kwam zonder de bedekking van het textiel nog beter tot zijn recht. De lelieblanke huid, zonder enige beharing, leek even zacht als soepel. De jongeling boog zich voorover, kennelijk op zoek naar iets op de bank voor hem, waardoor ik alle gelegenheid kreeg de adembenemende schoonheid van die kont in me op te nemen. Even loom als soepel draaide hij zich om. Zijn geslacht straalde totale rust uit. Het steunde op een fraai gevormde balzak met forse kloten onderin. Verscholen achter het bijna doorschijnende rimpelige vel. Met daarboven, scherp aftekenend, een fris ogende partij glanzend schaamhaar. Dat goddelijk jong bleef in de deuropening staan, richtte zich uit en keek de doucheruimte in. Mijn stijgerende geslacht kon onmogelijk langer aan zijn aandacht ontsnappen. Iets wat beschaamd draaide ik me om, in de heimelijke hoop dat mijn bilpartij hem toch zou kunnen bekoren. Soepel lopend als een hinde zocht hij een douchekop op. Tot mijn verbijstering koos hij die naast de mijne.

voelde zijn adem in mijn rug. Er ging enige tijd voorbij. Ik hoorde dat hij zich inzeepte. Keek hij naar mij? Geen idee. Dat is een eerste aanraking. Zijn soepele lichaam maakte licht contact met mijn rug. Zijn hand gleed via mijn onderarm en buik naar mijn geslacht dat hij allertederst beroerde. Eindelijk een Amerikaan die niet terugdeinsde voor mijn mannelijkheid in mannelijke staat. Voordat ik mij omdraaide, drukte hij een kus in mijn hals en toen keken we elkaar in de ogen. We mochten elkaar. Daar kon geen twijfel over bestaan. Ik omarmde hem, streelde zijn schouderbladen, ging omlaag om die heerlijke kont met mijn vingertoppen te bewerken. Weer keken we elkaar aan met jongensachtige hartstocht. Daarna liet ik mijn lippen langs zijn lichaam zakken, zoog kort op die schattige tepels van hem, ging lager om tenslotte zijn nog steeds niet tot wasdom gekomen geslacht in mijn smachtende mond te nemen. Daar, in die omsloten ruimte met een sensuele tong en lippen, veranderde het weldra in een kloppend gevaarte dat soepel en onverwacht prettig aanvoelde. Toch liet ik het schieten om het in de volle glorie te kunnen bewonderen. Lang en slank stak het ijl de hoogte in, boven het mijne uittorenend. Hij nam mijn billen in zijn handen en drukte onze lichamen tegen elkaar aan. Geheel ineengestrengeld bleven wij zo lange tijd staan, elkaar fijnzinnig strelend waar we konden. Af en toe afgewisseld met de hartstochtelijke kussen. Terwijl de warme douche bleef lopen en de zeep onze lijven verrukkelijk glad maakte.

net toen hij in mijn oor fluisterde dat hij niets liever wilde dan dat ik hem zou nemen, ging een deur achterin de doucheruimte open. Een nooduitgang, maar kennelijk ook in gebruik als dienstdeur. Een gezette man met donkere huid in padvindersuniform, ook het tenue van YMCA-personeel, staarde ons aan. Vuile flikkers, gromde hij en stapte resoluut op onze naakte lichamen af. Ik deed wat lacherig. Wat wilde die kerel? Wat kon hij ons maken? We waren toch zeker volwassen mannen? Mijn lotgenoot daarentegen keek benauwd. Ik voelde hem beven onder de arm die ik nog steeds om hem heen geslagen hield. Toen hij ons op armlengte genaderd was, greep de man ons stevig in ons nekvel en trok ons zo uit elkaar. Geen sodomie hier. Dat is een huisregel die jullie verdomme ondertekend hebben. Ik was me van geen kwaad bewust, maar mijn kameraad keek schuldbewust. Blijkbaar kende hij de regels wel. Met zijn klauw in onze nek duwde de man ons door de lange gang waarop de kamerdeuren uitkwamen. De lift deelden we met twee oudere heren in modieus kostuum, die zich laafden aan onze jeugdige schoonheid. Op heterdaad betrapt op sodomie, sprak onze bewaker, die zijn greep in onze nek geen moment liet verslappen. Wat een smeerlappa.

Wat een smeerlappe, sprak de man die onmiskenbaar intens genoot van het zo onverwacht aangeboden schouwspel en niet in de gaten leek te hebben dat de maar al te duidelijk zichtbare spanning in zijn broek geen twijfel liet bestaan over zijn werkelijke gevoelens. Op de begane grond zetten we onze tocht voort door een bredere gang, met ondanks dit late uur meer volk op de been. Verwonderde blikken volgden onze parmantig opbollende billen aan weerszijden van de brede man die ons nog steeds voortduwde. Zo bereikten wij de kamer van de chef, die ook 's nachts aanwezig bleek te zijn. Een grote, slanke, blanke man, atletisch gebouwd en ook gehuld in zo'n idioot padvindersuniform. Sodomie, vroeg hij nog voor onze opbrenger iets had kunnen zeggen. Die knikte. Op heterdaad betrapt, onder de douche. Smijt ze dan maar in hun blote kont de straat op.

Natuurlijk kiezen we daarvoor. We zullen het nooit meer doen. En we hebben onze straf verdiend. Kastijding? Ben je krankzinnig? Siste ik in zijn oor. Kastijding, ben je krankzinnig? Siste ik in zijn oor.

Kastijding, ben jij krankzinnig? Ze steek in zijn oor. Waarop hij terugfluisterde. In je blote kont op straat. Dan pakt de politie je op. Voor je het weet zit je jaren achter de tralies wegens openbare zedenschennis. Je bent hier in Amerika. Ik schrok. Wat een land. Ongekende mogelijkheden, inderdaad. Eindelijk liet de man die ons betrapt had los. Zo stonden we daar met ons vieren in het ruime, antiek ingerichte vertrek. De directeur rommelde nu in zijn bureau en haalde daaruit een stevig rietje tevoorschijn van ongeveer een meter lang. Toen hij het door de lucht liet zwiepen, verstijfde ik. Maar mijn lotgenoot keek onverschillig voor zich uit. Elk 12 slagen, sprak de directeur verlekkerd. Je kunt ook het lange riet gebruiken, dan kunnen we de zaak in één keer afdoen. Het is al laat, stelde de donkere man voor. Goed idee. Ik 6 van rechts en jij 6 van links. Dan kunnen we er de grootste kracht in leggen. Daar zullen de heren plezier aan beleven. En wij hebben dit klusje dan snel geklaard. Hij zocht even in een garderobekast achter een eikenhouden deur en toverde daaruit een buitengewoon stevig rietje tevoorschijn van zeker 1,5 meter lang. Ook dit liet hij door de lucht zwiepen en ik kreeg het daar knap benauwd bij het idee dat mijn billen daar weldra hardhandig mee in aanraking zouden komen. Buig jullie maar voorover op het bureau, droeg de directeur ons op. Zo dicht mogelijk naast elkaar.

dicht mogelijk naast elkaar. Dat lieten we ons geen tweemaal zeggen. Bijna gelijktijdig bogen wij ons over het enorme mahoniehouten bureau met groenlederen blad dicht tegen elkaar aan, zoals opgedragen. Even aarzelde ik. Toen zoog ik mijn arm over de schouder van mijn kameraad. Die beantwoordde dit meteen met hetzelfde gebaar. We persten onze billen tegen elkaar, zodat die flink opbolden en daarbij een onlosmakelijke eenheid vormden. Tot onze verwondering maakte de directeur geen bezwaar tegen deze innigheid. Mooi zo, zei hij alleen maar. Zo mag ik het zien, een overzichtelijk schootsveld. Maar duw jullie kont nog iets meer omhoog in de ideale positie. Terwijl hij zijn mouwen opstroopte, nam hij zijn prooi verlekkerd in ogenschouw, waarbij hij niet kon nalaten grinnikend op te merken. Billen van zo'n topkwaliteit zie je zelden. Je zou er nog bijna een flikker van worden. Hij nam links van ons plaats met het buigzame riet in zijn rechterhand. Dat hief hij hoog op. Ik hoorde het suizen door de lucht, gevolgd door een doffe knal die aangaf dat onze huid vol was getroffen. Prachtig. Beide bilpartijen vrijwel in gelijke mate geraakt. Vakwerk. Complimenteerde de donkere man zijn directeur. Die glom van trots.

Toen het riet mij raakte, viel de pijn mee. Maar dat veranderde snel. Brandende scheuten trokken door mijn kont en waren al snel niet meer de harten. Jezus Christus, dit viel niet te verdragen. Ik wilde opspringen, mijn handen troostend naar mijn billen brengen. Mijn vriend kreunde ook, maar veranderde zijn positie niet. Terwijl hij mij neerdrukte en liefdevol toefluisterde. In positie blijven, dan gaat het snelst voorbij. Wat ben je toch een mietje dat je nooit eerder geslagen bent? Dat zou in Amerika ondenkbaar zijn. Voor ik iets terug kon kreunen, drukte hij zijn lippen op de mijne, waarbij onze tongen elkaar in volle tederheid vonden. De tweede klap kwam met verwoestende kracht en stookte het vuur in mijn reet verder op. De derde overschreed mijn pijngrens verre en alleen onze ineengestrengelde tongen weerhielden mij ervan op te springen of een rauwe kreet te slaken. De volgende drie slagen stookten de brand verder op, maar de pijn leek zich te stabiliseren. Daarna trad een wisseling van de wacht op. De donkere man met zijn gedrongen gestalte zag eruit als een krachtpatser en hij hanteerde het riet met bravoure. Met verwoestende kracht raakte het mijn kont, waarbij de pijn tot nieuwe hoogte opklom. Nu voelde ik echter ook scheuten van wellust door mijn reet trekken. Wat samenging en mogelijk ook samenhing met het voelbaar opzwellen van mijn kont.

Die scheuten van genot namen toe bij de volgende slagen. Onze monden vormden nu een volledige eenheid. En na de zesde slag streden de brandende pijn en de sidderingen van geil genoegen om voorrang. Nog eenmaal verstrengelden onze tongen zich en om daarna los te laten. We wilden geen aanstoot geven. Zowel de directeur als zijn ondergeschikte toonden zich voldaan. Verantwoorde reetschade, zoals het moet, maar geen extremiteiten. Prachtig, evenwichtig, vakwerk van ons. Feliciteerden ze elkaar met het bereikte resultaat. De directeur leidde ons voor een grote spiegel met namaakgouden lijst. En met enige moeite slaagden wij erin onze billen scherp in het vizier te krijgen. Die waren op wonderlijke wijze enorm in omvang toegenomen. Knalrood, met regelmatig van boven naar beneden blauw of zwart afstekende striemen. Geen serieuze verwondingen, godzijdank.

In de lift waren we dit keer met ons tweeën. En we konden niet nalaten elkaar snikken te omhelzen vanwege de doorstane emoties. Een voorlopig afscheid, dacht ik. Maar mijn vriend, die nu bekend maakte dat hij Dave heette, vroeg mij mee te gaan naar zijn kamer. Geschrokken vroeg ik of dat niet al te riskant was en we niet alsnog in onze blote kont op straat dreigden te belanden. Dat ontkende hij. Zolang we burengerucht vermeden, dus niet luidruchtig kreunden, zou de kans gering zijn dat we lastiggevallen werden. We haalden onze kleren op uit de kleedkamer bij de douches en trokken ons terug op de kamer van Dave. Het smalle bed bood ons ruimte genoeg, want terwijl we elkaar streelden en masseerden, lagen we dicht tegen of op elkaar. De aanblik van onze billen in alle kleuren van de regenboog, omstraald door een rosse gloed, bracht ons in de hoogste staat van opwinding. We konden er niet genoeg van krijgen, dat beeld van de ander in ons op te zuigen.

was leuk, samen met Steven en Dave. Ja, in een verhaaltje van Steven Slaggeest, YMCA. En wat dat er verder gebeurt in die kamer van Dave. Zo, dit was het voor vanavond. Dit was Hot Love. Geniet van het leven en begin alvast te genieten van de nacht. Agor, amigos.

107 Radio Centraal. Feedback. U kan nog altijd komen naar Stormkop, want het is hier live en visueel ook heel mooi. Niet alleen streling voor de oren, maar ook voor de ogen. Ik ben Toolbars Limitation. En ik ga u literatuur brengen, jawel, van dode dichters. En als u raadt welk gedicht ik ga reclameren, reciteren bedoel ik, dan krijgt u van mij een prijs.

Oh.

Jam. La muse, la madone. Dank u, dank u, Radio Centraal. 107.6, de bijna kortste nacht. En we gaan nog lang door, we gaan nog lang niet naar huis. Nog lang niet, nog lang niet.

Van de 9 gedichten die ik je breng, zijn er toch 3 van mij bij. En ik ben nog niet dood. De rest zijn allemaal dode dichters.

Oh, yeah.

Allee, wie raadt van wie dit gedicht is, krijgt een prijs, hè? Ja. Het vorige wel. Wacht even, maar je moet er nog door.

0: Maar de volgende die ga je wel raden.
1: Nee, nee, die is niet van mij. Die is van heel lang geleden. En daar ga ik even mijn bril voor afzetten, dus ik zie gewoon niks.
2: En als ik dit opzet, dan zie ik gewoon helemaal niks.

0: Niemand nog weet wie dit geschreven heeft. Nee. Eigenlijk zijn we met z'n drieën. Dat is een hint. Sorry? Het is al even oud. Scale of dragon, tooth of wolf. Scale of dragon, tooth of wolf. Bitches and money, more and gold. From the red sea salt shark. Root of Hemlock, take it in the dark. Finger of a bird strangled bay, ditch delivered by thread. Makes the gruel thick and slab. And there too, a tiger shall drone, for the ingredients of our cauldron. Double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Cool it with a baboon's blood, then the charm is firm and good. Meer geen winnaars. Ik ga een hint geven. Zijn initialen zijn W.S.
1: William S. Burroughs.
0: Wie zei Shakespeare? Maar ik vind die Burroughs, dat vind ik eigenlijk wel eentje voor een volgende keer. Dat is eigenlijk wel goed, ja. Vind ik wel goed.
2: Ja, wacht, ik ga maar even het masker afdoen, dan zie ik wat ik doe. Oh, daar zit nog volk ook. Zo, even een slokje drinken. En dan is het alweer het laatste nummertje. Laatste gedicht. En dat is ook weer van een oude man eigenlijk. Een oude man. Nee, ik heb al vrouwen gehad, hè. De vrouwen die zijn al geweest. Oké. Okay.

time, I said, no, I need fast. It's some time, I need it slow.

0: Een vrijdagnacht, de klok van 12 gepasseerd. Dat is de vaste afspraak met It's a Family Affair. Hier op Radio Centraal. De stadszender van Antwerpen. De gemeenschapszender van Antwerpen. De onafhankelijke zender van Antwerpen. 106.7 FM. We begonnen met een gospeltune van een verzamelaar. Jesus is the Lord noemde dat nummer. En dit waren nog de laatste tonen van de Ghanese artiest Rob uit Accra. Make it fast, make it slow. Naar Pakistan nu.
1: Ya Nabi, aap akele mil jaye to.
0: Met Aziz Ahmed Warsi en Chorus. En het nummer... Dat gaan we zo beet mededelen.

Hadden u de naam van de track nog beloofd? Toch een poging doen. Ai Hawaiian Men Sharach Apna Yalane Wale. Van Aziz Ahmed Warsi dus. De volgende is een instrumental van Steve Stanford en Man of Mystery. Een 7-inch release op het Belgische Teenie.

Musica de Capoverde met Gruppo Noitinha en het nummer Mai. Nog een reggae track en dan neemt C3K voor de eerste maal 30 minuutjes over tot 1 uur. Dus C3K, Nigerian Afrobeat en reggae vibes. Maar eerst nog Hopetoon Junior, Whip Them Cha-Cha.

U kon vorige week genieten van een speciale uitzending vanuit Stormkop, dus u kon eventjes heel de nacht doorslapen, zoals wij dat waarschijnlijk ook gedaan hebben voor één keer in 25 jaar. Dank dus aan de Stormkop en dank aan weliswaar de kortste nacht, want het was de langste dag. Allemaal om te zeggen dat we terug zijn met It's a Family Affair. En het afgelopen 33 minuutjes waren dat de sounds en de vibes van de Stereotropical DJ. Die krijgt u straks meer dan genoeg.

We gaan verder in pure Yard Style, J.A. Style, Natty Dread Style en ook wel Sufferer Style, want we gaan verder met Sufferer's Feast door Roman Stewart op het Hungry Town label van Ernest Da Silva, waarop 2 weken terug ook al Horace Andy hoorden.

En dat was natuurlijk het Côte d'Ivoire Alpha Blondie van zijn Jerusalem album. Samen met de Wailers is dat trouwens als backing band. En dit was Bloodshed in Africa.

Dat groovede lekker destijds in de periode 1980-93 in Ghana. Want dit is een track geplukt van Ghana Special, Electronic Highlife en Afro Sound in de diaspora. Dus dat wil zeggen, niet meer in Ghana zelf, maar ergens ten velde. In Europa, in Amerika, waar dan ook. Dit was Starlight door en met Anomakoro in een edit. En die groovt lekker, dus we gaan die nog tot het einde laten uitgrooven. En daarna blijven we in Ghana met een reggae track. Dan wordt het nog Nana Bujei en Asobrashi.

0: Reggae uit Ghana met een heel hoge Alpha Blondie gehalte, als ik eerlijk moet zijn. Bedankt C3K, we zien u terug, we horen u terug binnen 30 minuten. En wij zitten hier te zweten in de studio, maar waar ze ook aan het zweten zijn, dat is op het Couleur Café Festival dit weekend. En dat wil toch lukken dat de volgende track ook Couleur Café noemt van Serge Gainsbourg. Ja, ze kennen het hier in de studio. Ja.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent

Drone Ambient van Mike Oldfield. Komende van de soundtrack van The Killing Field. Geweldige film over het Khmer-regime in Cambodja.

uit het Andesgebergte, Bolivia meer bepaald, Los Pocochoantenos. Zo dadelijk nog zo'n gospel track. Zo'n Negro Spiritual, maar van een andere LP deze keer, van de Negro Religious Songs and Services album. Op het Library of Congress label. Uit Washington.

Uit Suriname, de Twinkle Stars, met het nummer Atolumbe. De B-kant van Papa Lekker, een release op het Nederlandse Dureco Records. Zo dadelijk naar Ghana, waar dat Cedric er straks ook al wel een paar keer heeft vertoefd. Met Ebo Taylor ditmaal in het nummer Heaven.

En zo gaat dat maar door en door en door met die Abel Taylor, the godfather of Ghana Afrobeats. Wat is hem ondertussen in de 90 al, denk ik? We laten het u straks weten.

Is het nu tijd voor de Queen of Dangdut, oftewel Emilia Contessa uit Indonesië. Een track van de LP Bob Melayu.

Dit soort zoete op het gemak muziekjes weer klonk. Iedere dag op het hotelbuffet van het station van Bamako in Mali. Want dat is waar het Les Ambassadeurs du Hotel de Bamako iedere dag repeteerde en dan ook speelde tot laat in de nacht voor de ambassadeurs, voor de passanten, de reizigers, de prostituees, de politici, iedereen die bekend of onbekend was, maar die hield van goede mandingmuziek, die moest daar zijn. Dit was er eentje getiteld Nema. Uit 1977, een jaartje later, zou Salif Keita, die hier al deel van uitmaakte, zijn solo debuut Manju uitbrengen, maar hier was zij actief met dus Les Ambassadeurs, want daarvoor had hij ook al bij de Railband gespeeld. Eveneens van Bamako.

En dat was nog Original Batman, Run Toaster, Rankin' Dread en Gate Man op het Body Music uitgebracht. Maar geproduceerd door Tapazuki. Next up, Cornel Campbell. En een Ganjaman anthem. Free up the Sensimilia, the Thousand Leaves.

Ja, een artiest als Gnonas Pedro, die verdient toch even een klein beetje stilte om... ja, daarom. Voilà, nu gaan we van een grote heer naar een très grande dame.

Dat was natuurlijk La Grande Dame, de grote diva uit Libanon, Fairouz, met een track uit haar Wahdon album. Om precies te zijn, Al Bosta, en dat was uitgebracht destijds in 1978. Golden Year, wat iets van meer betreft. Ik heb nog één klein nummertje, iets uit Ghana klaarstaan. En daar staan, daarna, liever, neemt gewoon de Stereotropical DJ het over voor meer 30 minuutjes. Outer National Vibes.

bedenkt, C2K. En we blijven zo dadelijk in Ghana. Met Guiedu Embolé. Wappa! Samen met zijn Steenboefs. In het nummer Simiguendo.